0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
1: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen, worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaka. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwstad Radio. 106.2 FM.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
1: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
0: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
2: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
0: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. Bijvoorbeeld op de N211 is dat te merken. Vanuit Hoek van Holland naar Den Haag. Door wegwerkzaamheden bij Wateringseveld vielen vanaf Kwintsheul 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
7: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.
8: I wanna grow up to be a politician.
9: Goedemorgen luisteraars, welkom bij Machiavelli, het wekelijkse politieke interviewprogramma van Radio Gouwenstad. Mijn naam is Elia Griffioen, naast mij zit Chris Vogel. Hallo Chris.
10: Goedemorgen Gouda.
9: Goedemorgen, tegenover ons zit onze technicus Arjan Doelman en wij hebben vandaag te gast Caspar Carsen, burgerraadslid namens het CDA. Welkom Caspar.
11: Dankjewel, goedemorgen.
10: Welkom.
9: Goedemorgen. Nou, om gelijk maar te beginnen. Jij bent een van de burgerraadsleden en je bent recent geïnstalleerd,
11: ja,
9: denk
11: klopt.
9: Ik. Hoe vond je dat?
11: Nou, moet ik heel eerlijk zeggen dat ik... Het was een best een grote happening. Ik had daar zelf niet zo'n beeld bij vooraf. Ik vond het leuk om te doen. Dus,
9: nou, klinkt goed. En om even te beginnen, kan je wat over jezelf vertellen? Wie ben jij?
11: Ja, ik ben 53 jaar. Ik ben vader van 3 kinderen. Ondernemer hier in Gouda. Ik heb mijn bedrijf moet ik een beetje combineren met de zorg van mijn oudste zoon. Die is 23 en die heeft een verstandelijke beperking. Dat gaat op het ogenblik zo goed als en zo kwaad als het kan. Ik ben dus inmiddels burgerraadslid. Ik ben een jaar geleden op de lijst gekomen voor het CDA. Voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat vond ik ontzettend leuk om te doen, de campagne die was.
9: Dus. Ja, wat vond je er leuk aan?
11: Nou, er zat wel energie bij ons in team. Die campagne is denk ik een jaar geleden ongeveer begonnen. Hè. Dat was met toch wel, dan heb ik het even over de top 10 van de lijst. Dat waren al mensen die elkaar nog niet zo goed kenden. Dus we hebben best wel tijd en energie erin geïnvesteerd dat we elkaar goed leren kennen. Dat je een beetje weet dat je aan elkaar hebt. Ja. En we hadden allemaal enorm veel energie om die campagne te draaien. En dat was echt heel erg leuk. En
9: doen jullie dan een teambuilding? Of hoe werkt dat dan? Samen de hei op?
11: Dat hebben we niet gedaan. We hebben gewoon met elkaar heel veel overleg gehad. Van nou ja, je gaat natuurlijk... Zeg maar eventjes 10-11 maanden voor zo'n voor de verkiezingen ga je natuurlijk bij elkaar zitten van nou, hoe gaan we natuurlijk deze campagne voeren? Wat zijn de acties die we willen hebben? Ja, daar kwamen heel veel leuke ideeën uit. Het was heel energiek. En dan leer je natuurlijk ook elkaar steeds beter kennen. En dan weet je wat je aan iemand kan vragen. En dat was heel erg leuk. Ik heb er echt van genoten.
10: En van hoe groot is de groep dan?
11: Nou, wij hadden volgens mij op de lijst een man of 20, 23 volgens mij. Maar de top 10, die spitsen zich. Dat was wel degene die echt heel actief waren in de campagne.
10: Mm-hmm. En wat is dan voor jou, zeg maar, het belangrijkste in een campagne?
11: Nou ja, het belangrijkste, maar dat vond ik ook direct het leukste, is dat je natuurlijk heel veel mensen spreekt. Dat je met kijk, een gemeenteraad staat natuurlijk heel dicht bij de mensen. Het staat van in de politiek staat natuurlijk het dichtst bij de mensen. Landelijke politiek heeft natuurlijk heel veel invloed op je, maar staat natuurlijk vrij ver van je af. En provinciaal staat natuurlijk ook vrij ver van je af. Ik denk dat het bij provincie natuurlijk nog best wel moeilijk is om te onderscheiden als inwoner hoe je dat kan, wat de invloed op je leven is. Maar de gemeenteraad is natuurlijk, dat staat heel dicht bij je. Als daar een beslissing wordt genomen, ja, dan is dat meestal vrij diep in jouw leefomgeving. Nou, en om mensen daarover te spreken, ja, dat gaf mij enorm veel plezier en energie.
9: En is dat ook een van de redenen waarom je politiek actief wil worden? Of is dat een andere reden dat je dacht, ik ga me daarvoor inzetten?
11: Nou, dat is op zich wel een aardig verhaal. Ik kom uit Bodegraven. Mm-hmm. Mijn vader die is 16 jaar wethouder geweest in Bodegraven, ook voor het CDA. Dat was vanaf mijn 11e, denk ik, 12e. Mm-hmm. Dus nou, toen had je nog papieren kranten. Dus mijn vader stond iedere week op de voorpagina. Dat, als kind is dat best wel een ding. Mm-hmm. Dus ik heb toen vrij resoluut gezegd. Een bestuursfunctie, een politiek functie, ga ik niet doen.
9: Je vond die spotlights niet per se heel leuk.
11: Nou, dat was gewoon een uitspraak van dat moet je niet doen. Je bent iedere avond weg. En, inderdaad, als er iemand een verkeersboete krijgt, dan krijg je ook nog de schuld. Je krijgt natuurlijk de schuld van alles. Maar goed, daar ben ik wel een beetje op teruggekomen. Ik ben in de... ik denk een jaar of 20 geleden ben ik wel met allemaal maatschappelijke functies gaan doen. Ik zat in de Kamer van Koophandel. Ik ben voorzitter van VNO-NCW geweest hier in deze regio. Dat is een ondernemersvereniging. Maar goed, toen begon het toch een beetje te kriebelen. Dus dan kom je toch een beetje terug op die ijzeren wet die ik voor mezelf had afgekondigd. Dat ik nooit iets in het bestuur zou gaan doen. Dus ik dacht, ja, ik kan wel aan de zijlijn blijven schreeuwen dat ik het... dat het anders moet. Maar het is misschien toch wel verstandig om jezelf daarmee te gaan bemoeien.
10: Maar heb je het gevoel dat je ook invloed kan uitoefenen bijvoorbeeld?
11: Maar dat geldt niet voor mij specifiek. Maar dat geldt natuurlijk voor iedere inwoner van Gouda. Op het moment dat jij vindt dat iets niet gaat zoals het hoort... Dan kan je natuurlijk, er zijn 35 raadsleden. En dan kan je, die hebben allemaal een e-mailadres, die hebben allemaal een telefoonnummer. En die willen je ook horen. Dus het is, je kunt als inwoner van Gouda. Ik wil niet zeggen dat je dan direct invloed hebt. Als jij zegt van ik vind het hier. Het parkeerbeleid is niet goed. Dat als je belt, dat het dan wordt veranderd. Mm-hmm. Maar je kunt altijd meepraten. Dus iedereen zal naar je luisteren.
10: Maar ik bedoel ook meer van voor jezelf, zeg maar. Dat je zelf dingen kan inbrengen. Dat je ook invloed hebt op
11: Absoluut.
10: Wat er binnen de partij gebeurt. Bijvoorbeeld.
11: Absoluut. Kijk, wij hebben natuurlijk bij de gemeente. Raadsverkiezingen wordt een verkiezingsprogramma geschreven. Ja, daar kan je gewoon in meepraten. Mm. Dus op het moment dat je stel je bent lid van een, nou ik zeg van een voetbalvereniging en je hebt daar zorgen over de financiering, dan kan je gewoon meepraten van wat vindt mijn partij of wat vindt een partij van de ondersteuning van sportverenigingen. En daar heb je gewoon invloed op.
10: En ben je iemand die makkelijk bruggen legt, zeg maar, of dat je graag samenwerkt met iedereen?
11: Ja, ik kan deze vraag natuurlijk niet met nee beantwoorden. Dus, maar ik denk
10: ben
11: dat
10: je
11: ik...
10: zelf als persoon, zeg maar?
11: Ik denk dat ik daar ook wel goed in ben. Ik ben geen ruziezoeker. Dus ik denk dat ik vrij makkelijk ook met mensen overweg kan. Ja.
9: En dan, ja, je bent dus burgerraadslid geworden.
11: Ja.
9: Misschien, dat is een mooi bruggetje ook, Chris, jij ging er al naartoe. Voor de mensen die niet zo bekend zijn met dat concept, wat houdt dat precies in? Wat doet een burgerraadslid?
11: Je bent geen raadslid, dus er zijn in Gouda 35 raadsleden. Die kunnen, die stemmen mee. Als er een motie is, als er een voorstel is, dan kunnen ze in of tegenstemmen. Een burgerraadslid zit in een commissie, dus je hebt in Gouda een aantal commissies. Dus bijvoorbeeld de commissie fysieke leefomgeving. Die echt over de stad- of wijkniveau onder andere gaat. En daar ben je medelid van die commissie en dan kan je wat dingen indienen. Je kan je adviseren. Maar kijk, de belangrijkste reden voor mij was, wij zijn een fractie van 2 personen, het CDA. Mm-hmm. Dat is voor 2 personen wel heel veel werk. Dus op het moment dat je moet het in mijn geval een beetje zien als ondersteuning van de 2 fractieleden die wij hebben.
9: Ja, ja. En weet je ook al of je specifieke onderwerpen gaat doen?
11: Nou, we moeten dat nog afstemmen. Wij kunnen 2 burgerraadsleden kunnen wij benoemen. Nou, ik ben dan nu de eerste. De tweede, die moet nog komen. Dat zal na de zomer zijn. En dan moeten we goed even met z'n 4 afspreken van wie welke commissies gaat doen. Maar het is wel zo dat we op het ogenblik, we rouleren nu. Dat gaat richting de zomer. Dat we alle 3 van zoveel mogelijk dingen wat afweten.
9: Ja, dat is ook slim inderdaad. Als dan iemand er een keer niet is, dan kan je het makkelijk overnemen.
11: Onze fractievoorzitter is Martijn van der Wind. Nou, die is al 8 jaar raadslid. Is ook al 4 jaar burgerraadslid geweest. Die weet allemaal wel precies hoe het zit. Ali de Verkerken, dat is de nummer 2. Ja, die is net als ik, die is nieuw.
9: Ja.
11: Nou, en je hebt wel heel veel inwerktijd nodig als je in de raad komt. Voordat je weet hoe de hazen lopen. Je hebt daar gewoon echt tijd voor nodig. Dat is, het is een complexe organisatie. Het is ook geen organisatie zoals een andere. Dus je kan het niet vergelijken met een bedrijf. Dus om in zo'n gemeente in te werken, heb je denk ik zomaar misschien wel een jaar nodig om te begrijpen hoe de dingen lopen, waar je wat moet nakijken en hoe je iets in beweging kunt zetten. Dus dat we daar nu even in hoge snelheid proberen dat ons allemaal eigen te maken is, denk ik, voor ons, onze kleine fractie, is dat denk ik heel belangrijk.
10: En wat is er nou zo leuk tot nu toe als burgerraadslid?
11: Nou, ik ben het nog maar een week, hè.
10: Een week? Oh, dat heb ik niet meegekregen.
11: Ik ben het nog maar een week. Maar kijk, ik draai binnen de fractie draaien we gewoon mee. Alle punten die aan de orde zijn worden besproken. Nu is het wel zo, na de verkiezingen draait de gemeenteraad wel een beetje op halve kracht. Hè. Dus het is niet dat er wekelijks een gemeenteraad is. Het komt natuurlijk omdat er nu op het ogenblik collegeonderhandelingen zijn. Het oude college dat loopt de laatste maand in, denk ik, als het voorspoedig gaat. Dus dat betekent ook dat je nu weinig beleidspunten hebt die aan de orde komen. Dat gaat natuurlijk na de zomer in volle vaart. Ja. Tenminste, daar ga ik vanuit dat in volle vaart gaat.
9: En over het collegeakkoord gesproken. Ik begreep uit de nieuwsberichten, want er wordt nu natuurlijk gepraat en onderhandeld, et cetera, dat het CDA daar nog over aan het nadenken was. Dat die wel mee wilde praten, maar dan niet helemaal zeker wist of ze ook echt mee wilde doen.
11: Nou ja, je zegt nu collegeakkoord.
9: Samenlevingsakkoord
11: ja,
9: is het. Ja,
11: ja, ja. Er is een samenlevingsakkoord. Er zijn 7 partijen die daar het initiatief voor genomen hebben. Dat zijn ook de collegepartijen. En 3 partijen die hebben zich daarbij aangesloten. Dat zijn JA21, Partij voor de Dieren en wij.
9: Ja.
11: Waarbij wij, kijk, en er zijn er dus 3 niet, hè? Gemeente Belangen Gouda, Pro Gouda en
9: SP denk ik ook
11: SP niet.
9: Niet.
11: Die doen niet mee. Kijk, bij zo'n samenlevingsakkoord kom je natuurlijk tot een vrij generieke doel voor wat je wil met de stad. Dat is niet heel, heel specifiek, er wordt niet gezegd. Okay. Dus vandaar dat wij ook meelopen. Ja, als daar natuurlijk wat uitkomt waar je voor bent, dat overstijgt natuurlijk partijbelangen. Wij willen het beste voor Gouden. En als in zoiets in zo'n samenlevingsakkoord iets staat wat goed voor Gouden is, dan gaan we niet tegen zijn. Mm-hmm. Maar de echte richting die zal komen in het collegeakkoord, dat wordt door dit aankomend college wordt dat samenwerkingsafspraken genoemd. En daar komt de richting in die het dagelijks bestuur van de stad gaat voeren.
9: Ja, bijvoorbeeld financiën, wordt dat dan ook al vastgelegd in dat brede samenlevingsakkoord? Of is dat op een later moment?
11: Nou,
9: dat is best wel een beperkende factor met wat je wil natuurlijk.
11: Nee, dat laat ik het zo zeggen. Ik weet niet hoe specifiek ze dat willen gaan maken.
9: Okay.
11: Daar zit ik natuurlijk niet bij. Maar financiën is natuurlijk wel iets wat natuurlijk in het college heel zwaar weegt.
9: Ja, dat zullen we afwachten. Ja. Ik begreep dat er komende week in ieder geval een bericht vanuit de formatie gaat komen. Hoe dat allemaal precies gaat lopen, dat Is ook even afwachten waarschijnlijk, maar dat gaan we zien.
11: We zijn er klaar voor, hè? Dus,
9: wij ook vanuit de radio. Wij zijn ook heel benieuwd.
10: Want ik vraag me echt af van, zullen dan je persoonlijke speerpunten zijn? Waar wil je de focus op leggen? Wat vind je belangrijk?
11: In Gouda.
10: Ja.
11: Nou, kijk, als ik het collegeakkoord zou mogen schrijven, dan zou ik heel veel aandacht hebben voor wonen. Het is natuurlijk landelijk is er natuurlijk heel veel aandacht voor het woningtekort dat er is. Nou, dat is in Gouda niet anders. Ik denk dat wij in Gouda natuurlijk toch wel gehinderd worden dat er gewoon niet zo heel veel ruimte is om te bouwen. Gouda, de stad is niet van elastiek. Je kan het niet groter maken. Dus als je kijkt naast dat er in Westergouw wordt gebouwd, is er eigenlijk natuurlijk niet zo heel veel ruimte. Dus ik zou dan geloof ik wel kijken of je projecten kan doen waarbij je bijvoorbeeld meer woningen voor ouderen maakt. Dat je de doorstroming een beetje kunt krijgen in het woningbestand. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, dan kijk ik even naar mijn eigen ouders, die zijn 79 en 81. Die wonen nog gewoon in een eensgezinshuis. Nou moeten ze daar van mij niet per se uit. Maar het is natuurlijk wel zo dat, laat ik het even zo zeggen, 40 jaar geleden zaten mensen van 80, die zaten natuurlijk in een wat kleiner huis. En dat zorgt ook voor de doorstroming. Mm-hmm. En die doorstroming die stokt al een beetje.
9: Ja, misschien is dit een mooie cliffhanger voor het onderwerp na de muziek. Dan gaan we eerst luisteren naar een nummer van de Rolling Stones, Gimme Shelter. En daarna verder over het onderwerp wonen.

0: wählerisch. Dat waren de Rolling Stones met Gimme Shelter. We waren al even voor de muziek begonnen over het onderwerp wonen. En daar gaan we graag mee door. Het CDA heeft daar ambitieuze plannen voor. Misschien een eerste inleidende vraag vanuit mij. Wat ik zelf persoonlijk altijd als kiezer lastig vind bij het onderwerp wonen op gemeenteniveau. Dat is dat eigenlijk alle partijen willen wel meer bouwen. En ik vraag me altijd af, misschien kan jij me daar een beetje helpen. Wat zijn nou verschillen tussen partijen? Want ik vind die altijd moeilijk om te zien.
1: Nou, kijk, als je naar ons kijkt, wij zouden graag gewoon willen bouwen met niet een al te hoog aandeel voor sociale huurwoningen. Mm-hmm. Daar wordt op het ogenblik volgens mij voorgeschreven dat 33% van de te bouwen huurwoningen sociale huur is. En wat het effect daarvan is, is dat de gemeentes om ons heen, die hebben een veel lager aantal. Dus dan krijg je dat in Gouden een relatief hoog aantal, een hoog percentage. Dus daar zit ook wel een verschil natuurlijk met andere gemeentes. Met andere partijen. Ik denk dat als je deze vraag aan Pro zult stellen, dat ze juist een hoger aandeel van sociale woningbouw zouden willen hebben. Dus daar zitten wel de verschillen in. Ik denk ook dat je als gemeente best wel wat meer mag focussen op eigen huisbezit.
0: Ja,
1: dus in plaats van huurwoningen. Dus daar zit een verschil. Het is natuurlijk zo, iedereen wil natuurlijk betaalbaar wonen. Iedereen wil dat er natuurlijk voor iedere doelgroep voldoende woningen zijn. Maar het is natuurlijk niet, kijk, als je kijkt naar Gouden, kan je in zo'n dossier als wonen, kan je niet Gouden als stad alleen kijken. Dan moet je echt naar de regio kijken. Je hebt de gemeentes om ons heen, die hebben natuurlijk ook, die moeten ook mensen huisvesten. En als die alleen maar, ik zeg maar eventjes, relatief dure woningen hebben, ja, dan komen mensen die dat niet kunnen betalen, die trekken dan naar ons toe. Ze houden het welkom hier natuurlijk.
0: Is daar ook overleg over? Want inderdaad, ik snap de logica wel, maar het lijkt me dan ook goed om daar af en toe te overleggen,
1: nee,
0: om samen op kan trekken.
1: Nee, kijk, de provincie en de landelijke overheid zijn natuurlijk best wel voorschrijvend. Hè. Zo'n eis van 33% sociale huurwoningen, die heeft Gouden niet verzonnen. Die komt natuurlijk van de landelijke overheid. Maar als je het aan mij zou vragen, dan zou ik zeggen, nou, het mag wel iets minder. Mm-hmm. Dan ben ik niet wil zeggen dat het heel laag moet zijn, maar het mag wel iets minder dan 33%.
2: Want Casper, een korte vraag, zeg maar. Waar is het misgegaan, zeg maar? Waarom hebben we nu echt een woningtekort? Waar is dat gewoon gegaan zoals het is gegaan? Of
1: nou, ik denk dat
2: is daar een reden voor?
1: Ik denk, nou, wat ik net zei, ik denk dat er natuurlijk veel mensen langer in hun woning blijven wonen. Ik denk ook dat je hebt natuurlijk heel veel mensen die de dichtheid in een huis is vrij laag. Veel mensen die alleen zijn, gescheiden mensen, ja, die wonen dan ook plotseling in twee huizen in plaats van één. Ja, dat heeft natuurlijk best wel effect. Mm-hmm. Dus ik denk dat ermee te maken heeft. Je moet bij mij niet aankomen dat de woningnood bijvoorbeeld komt door asielzoekers. Daar ben ik niet van. Dat vind ik altijd een argument dat geen steek houdt.
3: Goedemorgen allemaal.
0: Ja, we werden even onderbroken, maar zijn we dan, dan weer. Ga verder, Chris.
2: Maar dan vraag ik me ook af, waarom is het nou zo lastig om te bouwen? Ik neem aan, inderdaad, Gouda is weinig plek om te bouwen, maar waarom is het zo'n probleem?
1: Nou, je hebt natuurlijk, op het ogenblik is het natuurlijk nog extra lastig door de hele stikstofproblematiek. Maar het is natuurlijk zo, kijk, een wijk ontwikkelen, dat kost natuurlijk enorm veel tijd. Ik heb dat gezien bijvoorbeeld in Bodegraven, waar een wijk is gebouwd. Daar gaat zomaar even 10 jaar overheen tussen de planning en dat de eerste paal in de grond zit. Dus ja, dat is natuurlijk, zo zijn wij in Nederland georganiseerd. Dat is niet voor niks. Hè. Je moet ook blij zijn dat je natuurlijk niet overal waar jij het mooi vindt maar een wijk kan neerzetten. Of een paar huizen kan neerzetten. Zeker in het Groene Hart is dat natuurlijk best wel een item waar heel omzichtig mee wordt omgegaan. Maar ja, dat heeft wel als gevolg dat het daardoor langer gaat duren. Ja.
2: En voor jou, wat is belangrijker eigenlijk? Want op een gegeven moment moet je kiezen tussen natuur en bouwen.
1: Ja.
2: Dat is lastig. Of is, wat kan je erover zeggen? Wat zou jij belangrijker vinden?
0: Misschien zelfs ondernemer er ook bij trekken. Want wat je zei, de ruimte is inderdaad... Er is maar één Gouda. Er is maar een aantal vierkante kilometers, zeg maar.
1: Nee, en ik ben ook echt... Ik ben voorzitter geweest van VNO-NCW. En toen was wij schreeuwden om bedrijfsterreinen. Dat is ook de tijd dat Gouwenpark werd ontwikkeld. Omdat je natuurlijk... Wij hadden als ondernemers hadden wij in ons ledenbestand die bijvoorbeeld in de binnenstad zaten. En die moesten naar buiten toe. En daar was dan geen ruimte. Dat was best een item. En dan zie je ook dat zo'n gouwpark dat echt heel snel volloopt. Tegelijkertijd... Kijk, ik woon in het Groene Hart. Ik hou ook echt van het Groene Hart. Ik vind het hier prachtig. Ik vind dat je in Gouda, als je hier op de fiets zit... Je zit binnen een paar minuten fietsen door de weilanden. En dan... Dat vind ik echt een uniek onderdeel van wonen in Gouda. En dat moet je natuurlijk ook koesteren. Ik ben er niet voor dat je overal alles volbouwt. Maar ja, er is natuurlijk wel een behoefte. En, dus het is ook gewoon heel lastig om met al die vraag naar ruimte. Omdat, ik zei net, Gouda is niet van elastiek. Dat, je kunt het helaas niet groter maken.
2: En heb je het gevoel van de landelijke politiek? Bijvoorbeeld, ik ben van de CDA, wil een vraag... Vind je dat de CDA, het kabinet, zeg maar, goede plannen heeft om dit probleem op te lossen?
1: Ja, de planning met woningbouw, die zijn natuurlijk landelijk, hebben natuurlijk voorrang. Maar dat is natuurlijk niet een problematiek die zit in het ruimtegebruik, maar dat is meer een problematiek die zit dat de voortgang er niet is, omdat stikstof zo'n groot item is. Maar ik vind dat mijn partij zich maximaal inzet om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Maar het zijn natuurlijk processen die tijd vergen. Dus je zou natuurlijk liefst zeggen, oké, nou, over 2 maanden staat er weer een blokhuis. Dat is niet zo.
0: En hoe kijk je binnen de stad? Er zijn bijvoorbeeld wel eens discussies van dat er dan een aantal bomen gekapt moeten worden om een grote wooncomplex te maken. Of op een andere manier dat er wat geschoven moet worden. En dat is soms per partij heel wisselend. Hoe kijk je naar dat soort discussies?
1: Ja, ik vind op zich dat er wordt hier in Gouda wordt er heel omzichtig met groen omgegaan. Dat is hartstikke goed. Er is een grote woonvraag. Ik denk dat op het moment dat er een paar bomen om zouden moeten, dan kunnen we ergens anders die wel vervangen.
0: Flexibel zijn.
1: Ja hoor, ik kijk ook altijd met heel veel interesse naar die spoorzone. Want daar zit natuurlijk best wel plek om nog te bouwen. Hè.
0: Ja.
1: En je zit natuurlijk best wel centraal in de stad. Dus daar zou ik echt heel veel energie in steken om daar zo snel mogelijk door te gaan.
2: En hoe gaat dat dan eigenlijk in zijn werk? Van wanneer wordt er een plek, zeg maar, aangewezen om te kunnen bouwen? Hoe gaat dat? Zijn er bepaalde eisen of zo aan het gebied? Of hoe gaat dat precies, zeg maar?
1: Nou ja, er is natuurlijk gewoon er worden plannen gemaakt door de gemeente om zo'n gebied aan te wijzen dat er woningbouw komt. Ja, en dan moeten natuurlijk heel veel eisen voldoen. Er moet een parkeergelegenheid zijn. Het moet goed ontsloten zijn. Maar je ziet nou bijvoorbeeld daar in dat terrein bij het spoor, ik zeg maar even tegenover McDonald's, dat is natuurlijk 2 best wel kolossale woontorens zijn er gebouwd die natuurlijk een enorme vraag opvangen. Dus ik vind het echt mooi dat er daar gebouwd wordt. Daar kan je ook hoog bouwen. Ja. Dat kan natuurlijk niet overal in Gouda. Mm-hmm. Dus ik vind dat prachtig dat er zulke ontwikkelingen zijn.
0: Ja, ik denk dat wij dan de overgang gaan maken naar ondernemen. Ook een onderwerp waar jij graag over wilde spreken. Misschien als allereerste inleidende vraag. Waarom is een bloeiend bedrijfsleven belangrijk voor de stad Gouda? In hele brede zin.
1: Oh, nou, in brede zin is dat niet zo moeilijk. Kijk, het bedrijfsleven, de ondernemers in Gouda, die zorgen natuurlijk voor werkgelegenheid. Mensen kunnen er werken. Die zorgen ook natuurlijk voor de energie in de stad. Maar er zijn ook heel veel indirecte effecten. Hè. Het zijn ook de sponsoren van de voetbalvereniging. Ze zorgen dat bij de banketbakker dat er afname is. Het is echt essentieel dat een stad een goed bedrijfsleven heeft. Een stad moet dat ook zoveel mogelijk faciliteren dat ondernemers gewoon op een makkelijke manier kunnen ondernemen. Ik begrijp ook best wel dat voor een stad best wel hoge eisen stelt. Maar een stad moet daar echt zijn best voor doen om ondernemers echt met open armen te ontvangen en zoveel mogelijk te ondersteunen.
0: En hoe is dat de afgelopen jaren gegaan? Naar tevredenheid? Of zeg je van nou?
1: Het hangt natuurlijk even af welk vraagstuk je hebt. Maar als jij als ondernemer ergens wil bouwen, dan valt dat niet mee.
0: Okay.
1: Er is natuurlijk heel veel regelgeving die niet alleen, dat is geen niet uitsluitend goudse regelgeving, maar waarbij zulke processen best wel lang kunnen duren. Nou, daar zouden de ondernemers in Gouda, en dat heb ik in mijn tijd bij bij VNO-NCW ook meegemaakt, die zouden echt geholpen zijn dat de gemeente laat ik het zo zeggen, bij een aanvraag iets meer met open armen voor je staan van kom maar hier, we gaan je helpen, dan allemaal barricades opwerven van dingen die niet kunnen.
0: Ja, dat is meer ja tenzij in plaats van nee tenzij.
1: Ja, mits.
0: En er was veel te doen over de zero-emissiezone in het centrum vorig jaar. Er is ook een debat geweest, daar was ik ook bij, waar de marktkooplui gingen inspreken. Die eigenlijk zeiden van ja, het is gewoon te snel, te moeilijk voor ons. En toen is er ook een motie aangenomen om maatwerk te bieden.
1: Ja.
0: Als je nou terugkijkt naar het vorige college, zijn die misschien toch te snel gegaan met allemaal regels die zijn ingevoerd? Zeg maar, hoe kijk je daarnaar?
1: Nou, te snel weet ik niet, maar misschien een beetje te streng op de emissievoorwaarden die werden gesteld. Die zijn ook aangepast natuurlijk, hè?
0: Mm-hmm.
1: Kijk, het dubbel is natuurlijk als je zegt van we willen zero emissie. Er zijn natuurlijk marktkooplui die hebben daarvoor een elektrische auto aangeschaft. Als je dan natuurlijk halverwege zegt, ja, we doen toch niet. Dan dat is voor die mensen natuurlijk ook weer nadelig.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk wel zo dat deze mensen die rijden natuurlijk 300 meter de stad in. Die zitten een kraam op en ze rijden niet heel erg rondjes in die auto's. Dus het is nou niet zo dat ze
0: de stad compleet vervuilen de hele dag. Nee.
1: Precies, dus ik ben blij dat ook een beetje in perspectief wordt gezien. Dat er wat meer tijd is gegeven, dat de eisen iets minder stringent zijn.
0: Ja. En wat zijn dingen, zeg maar, waar jij vanuit het CDA mee aan de slag zou willen gaan? Wat zijn dingen waar je die op de agenda wil zetten of dingen die je misschien wil proberen om te laten invoeren om ondernemers te helpen?
1: Nou ja, wij hebben natuurlijk, maar dat heeft iedere partij natuurlijk. Wij willen voor het parkeren in Gouda willen we echt gewoon een breed gedragen oplossing. En dat is niet eenvoudig. Want je zal daar altijd mensen mee teleurstellen. Mm-hmm. Maar ik denk dat als je dat wil laten slagen, dat je gewoon iedereen die daarmee te maken gaat krijgen, daarbij betrekt.
0: Ja.
1: En ik denk dat in het proces van vorig jaar echt een beetje misgegaan is. Dat er natuurlijk een beleid is voorgelegd. Wat natuurlijk door de mensen niet werd gedragen. En dat de mensen ook niet echt betrokken waren in het beleid. In het beleid. Het is natuurlijk als je gaat zeggen van een bepaalde wijk van nou, er komt hier betaald parkeren. Dan zal er niemand zeggen, goh, wat fijn dat we hier moeten gaan betalen om te parkeren.
0: Nee.
1: Maar je kunt natuurlijk wel uitleggen waarom je het doet. Hè? Dat is natuurlijk ook een beetje de lijn die wij als landelijk CDA hebben. Bontebal is natuurlijk ook zo. Ja, die is er niet om mooie praatjes te verkopen. Maar gewoon, ja, als er een maatregel is die niet voor iedereen aantrekkelijk is, wel uitleggen. Maar je moet natuurlijk wel doen wat goed is voor de stad. En kijk, je kunt natuurlijk niet terug naar een situatie waar geen enkele regulering in parkeer is. Dat kan gewoon niet.
2: Maar zo'n akkoord, zeg maar, over het parkeren, zeg maar, is dat dan bindend voor zoveel jaar? Of kan het nieuwe college dat weer veranderen?
1: Het kan veranderd worden. Het kan gewoon veranderd worden
2: als er een meerderheid is in de raad.
1: Ja, je moet het natuurlijk niet te wild daarmee doen.
2: Nee, maar ik bedoel, van is het bindend? Zeg maar,
1: als er een nieuw parkeerbeleid wordt vastgesteld, ja, dan gaat dat van start.
0: Ja. Ja, dus er is ruimte om in principe daarin te veranderen. Ja, wat dat betreft ben ik ook wel heel benieuwd. Want er zijn wel veel partijen betrokken bij het samenleven.
1: Ja, het leek.
0: Tegenbetaald parkeren waren. Dus ik ben wel heel nieuwsgierig wat daaruit gaat komen. Of ze het helemaal willen afschaffen, of stukjes, of goedkoper, dat wordt nog een.
1: Ja, ik denk dat afschaffen gewoon niet gaat. Ik denk ook dat iedereen wel overtuigd is dat er gereguleerd moet worden.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk dat alle partijen inmiddels wel ervan overtuigd zijn dat je, als je dit wil, of als je dit wil laten slagen, dat je dan gewoon echt met iedereen in gesprek moet. En niet alleen maar met de usual suspects, maar gewoon echt ook mensen die misschien in eerste instantie niet zo snel naar de gemeente gaan, maar dat je ze echt opzoekt.
0: Ja, je moet echt actief de straat op.
1: Maar dat is ook iets wat wij als CDA ook best hebben gepropageerd, ook in ons verkiezingsprogramma. We willen natuurlijk, hè, die wijk, de buurt, is voor ons echt heel belangrijk. Daar wonen de mensen, die hebben hun zorgen en die zorgen moet je tot je nemen en die moet je Die moet je vertalen naar beleid. Ja. Ik zie dat ook in Govenwelle. Ik vind in Govenwelle bijvoorbeeld dat je best wel wat achterstallig onderhoud te doen hebt. Nou, wij uit de wijk komt dan bij ons die melden van dit gaat op het ogenblik niet lekker. Ja, dan gaan wij daar wel achteraan.
0: Ja, en ben je daar zelf ook al actief mee bezig?
1: Nou ja, zoals gezegd, ik ben anderhalve week burger
0: laten zitten. Ja, maar ik kan in de campagne dat je ook al gesprek hebt gevoerd.
1: Mijn handen jeuken. Ja, nee, dat klopt. Ja.
0: Ja, en misschien, je bent zelf ook ondernemer.
1: Ja.
0: Wat neem je vanuit dat optiek mee naar de gemeenteraadspolitiek?
1: Nou, dat is natuurlijk, dat moet je altijd oppassen. Want ondernemers zijn natuurlijk wel van snel werken, korte klap. En ik heb wel in de gaten, in de gemeente moet je niet met zo'n instelling komen. Want dan, dat een gemeente werkt totaal anders. En dan moet je echt wel een aanpassing hebben.
0: Ja.
1: Maar goed, ik ben denk ik best een snelle werker. En dat neem ik denk ik wel mee.
0: Ja, Chris, jij nog een vraag? Anders gaan we naar muziek luisteren.
2: Gaan we lekker naar de muziek.
0: Dan gaan we naar House am Zee.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Ja, dat was de stem van Peter Fox met de House am Zee. Kaspar, waarom heb jij dit nummer gekozen?
2: Nou, mijn ex-vrouw is Duits en mijn drie kinderen zijn daarmee dus ook niet alleen Nederlands, maar ook half Duits. Mm-hmm. Dus ja, wij spreken thuis ook een beetje koeterwaals. We beginnen zin in Duits en we eindigen in Nederlands. En daarom ben ik ook best wel geïnteresseerd in Duits muziek. En Peter Fox is denk ik van een jaar of 15 geleden. En toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, toen was ik helemaal, ik vond het zo fantastisch. Het past ook een beetje bij dit weer. Zo.
1: Ja, ja.
2: Als je ogen dicht doet, dan zie je, House am Zee betekent het huis aan het meer. Hè? Niet, maar dan zie je ook de zon ondergaan aan een huisje aan een plas. Dus ik ben helemaal gek op deze zanger. En dit vind ik echt zijn allermooiste nummer.
1: Kijk, nou, dat is toch leuk om te weten. En geeft ook weer wat kennis over de achtergrond van jou. Nog meer Duitse zangers waarvan je zegt van nou, tips voor de luisteraars die eens te draaien.
2: Met mijn dochter luisteren we wel eens naar Duitse hiphop. Maar ik denk dat we dat hier met me niet moeten doen. Dat is ook wel leuk hoor. Dat is, ja.
1: Nou, misschien voor de luisteraars die fan van hiphop zijn.
2: Ja, nee, kunnen we het als Duitse tip geven. Duitse hiphop.
1: Duitse hiphop uiteraard. Ja. Dan gaan we nu praten. Oh, sorry, wilde jij?
3: Ik wil eigenlijk nu introduceren waar we het over gaan hebben. We gaan het over vrijwilligers hebben.
2: Ja.
3: Waarom is het zo belangrijk voor de stad dat de mensen zich inzetten als vrijwilliger?
2: Nou, een stad draait daar een beetje op. Hè? Even. Ik kan wel een soort geëmotioneerd raken, dan maak ik het wel erg groot. Maar als je op zaterdag, je ziet dan drie auto's achter elkaar rijden. Allemaal van die kleine voetballertjes erin met natte haren die van de uitwedstrijd terugrijden. Ik vind dat fantastisch. En allemaal vaders die dat allemaal doen. Maar ook, er zijn ook de mensen die de lijnen krijten. Of ook bij een kerkgenootschap of een moskee. Allemaal mensen die natuurlijk zorgen dat zo'n vereniging draait. Ik vind dat prachtig. Ik ben zelf bij AV Gouda ben ik trainer van de verstandelijk beperkte groep. Dat is ook omdat mijn oudste zoon is atleet bij die groep. Mm-hmm. Ik vind dat als je ziet hoe zo'n organisatie draait, echt uitsluitend op vrijwilligers. Overigens, net zoals jullie hier bij de omroep. Ik vind dat echt prachtig. Dat mensen heel onbaatzuchtig dat voor hun vereniging over hebben. Dat vind ik echt heel mooi. En ik denk dat dat een kracht is in de maatschappij. Die echt heel erg onderbelicht is. Dat mensen, de mensen weten denk ik van zichzelf niet eens hoe belangrijk ze zijn als ze zulk werk doen. En het gaat natuurlijk soms wel een beetje met horten en stoten. Dat een vereniging kan echt een beetje soms hun leden wel eens een beetje overvragen met taken. Maar ik vind het echt heel mooi om te zien dat werkt. Hè? Dus mensen zijn in hun element, die zijn bij een vereniging waar ze het uitvoeren. Ja, ik vind dat heel mooi.
1: En hoe vind je het persoonlijk om te doen? Dat trainen van de atletiekvereniging bijvoorbeeld of andere dingen die je doet?
2: Oh, dat vind ik hartstikke leuk. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus wij hebben, misschien moet ik even uitleggen. Misschien zijn jullie bekend met het fenomeen G-teams. Hè? Dat zijn teams van die iedere vereniging wel heeft. Nee, dat moet ik niet zeggen. Niet iedere vereniging heeft het. Maar bijvoorbeeld bij een voetbalvereniging een team is met verstandelijk beperkte. Nou, wij hebben bij AV Gouda, bij de atletiekvereniging, hebben wij dus ook een G-team. Dat heet in ons geval dan het VB-team. VB van verstandelijk beperkte team. Nou, we hebben een paar toernooien in het jaar waar we heen gaan. En dan strijden wij tegen de andere VB-teams van atletiekverenigingen in de regio. Het is toevallig, over 2 weken zijn de Special Olympics. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar Special Olympics is dat. Nou, je moet het zien dat je hebt natuurlijk de Olympische Spelen. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen. Dan heb je de Paralympics, dat is voor mensen met een fysieke beperking. Ja. En de Special Olympics, dat is voor mensen met een verstandelijke beperking. Nou, die worden 1 keer in de 2 jaar in Nederland gehouden. Over 2 weken zijn ze in Haarlem. En wij doen dus ook mee met atletiek. Dus er zijn denk ik 200 atleten uit heel Nederland die daar meedoen. Nou, dat is ontzettend leuk om te doen. Het is een weekend lang. Het is ook best wel intensief voor een trainer om daar aan deel te nemen. Maar het is wel een hele dankbare groep om je voor in te sparen.
1: Ja, en ik kan me voorstellen als al iedereen daar loopt met een lach op zijn of haar gezicht, dat dat mooi is om als vrijwilliger te begeleiden. Of is dat ook niet altijd...
2: Nee hoor, die vrijwilligers zijn, dat is wel, het zijn eigenlijk altijd ouders. Dat is, ik kende, door mijn zoon ken ik dit dan, maar ik kende ook helemaal dit hele fenomeen niet. Dus door mijn zoon ben ik hiermee in aanraking gekomen. En het is ontzettend leuk om te doen. En wat je zei, je hebt natuurlijk een hele dankbare groep.
1: Ja. En hoe gaat het met de vrijwilligers? Zeg maar, gaat dat goed? Lopen die tegen dingen aan? Zeg maar...
2: Nou, wat je wel bij sportverenigingen hoort, is dat natuurlijk vrijwilligers worden overvraagd. Wat natuurlijk ook is, en dat is de maatschappij zoals die nu is. Als je een sportvereniging hebt, dan moeten vrijwilligers een VOG hebben, aansprakelijkheidsverzekeringen. Dat maakt het natuurlijk wel, allemaal wel intensiever. Hè? In Gouda heb je, denk ik, ontzettend veel geluk dat je Sportpunt Gouda hebt. Dat is natuurlijk een verlengstuk van de gemeente dat sportclubs, sportvereniging kan ondersteunen. Dus bij deze sportvereniging die vastlopen, ga naar Sportpunt Gouda, want daar zitten ontzettend veel mensen die je kunnen... Nou, niet ontzettend veel mensen. Daar zitten mensen die je kunnen helpen. Want het is wel steeds ingewikkelder om een vereniging aan te sturen.
1: En dan bureaucratie eigenlijk, regeltjes en dat soort dingen. Of zou je het zo omschrijven?
2: Ja, bureaucratie is denk ik niet het goede woord, maar er zijn wel gewoon een aantal regels waar je aan moet voldoen. Hè. Dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe tegenwoordig, als er iets misgaat, hoe het in de krant komt te staan. Als er natuurlijk ergens bij een vereniging een zedenincident is, dan is dat natuurlijk binnen 2 uur in heel Nederland bekend.
1: Ja, ja.
2: Dat was vroeger niet zo. Dat heeft natuurlijk wel zijn weerslag op alle maatregelen die genomen worden. Om een voorbeeld te geven, wij moeten voor het meedoen aan die Special Olympics moeten we bijvoorbeeld een VOG-verklaring hebben. Nou ja, wij vinden dat als ik kijk naar mijn medetrainers, denken we, nou ja, waarom zouden we dat nou moeten doen? Maar ik snap wel dat de maatschappij inmiddels zo is dat dat allemaal moet gebeuren. Om natuurlijk het risico te vermijden dat er iets misgaat. Dat is ook goed.
1: Ja.
2: Maar dat maakt natuurlijk wel dat je als vereniging aan ontzettend veel dingen moet denken.
1: Ja, je moet goed kijken naar de balans eigenlijk. Dingen zijn belangrijk, maar het moet ook in balans zijn met elkaar. Ja.
3: Want je noemde net dat vrijwilligers eigenlijk onmisbaar zijn in de stad.
2: Absoluut. Absoluut.
3: Ja. Wat zou er gebeuren als er geen vrijwilligers zijn?
2: Nou, moet je je voorstellen, dan is er geen voetbal. Dan zouden wij op het ogenblik niet worden uitgezonden. Dus nee, dan staat de maatschappij echt stil. Dus nee, dat is ontzettend belangrijk. Maar ik vind het ook gewoon heel mooi om te zien. Wat ik zei, als ik op zaterdagmorgen 3 auto's achter elkaar zie rijden met allemaal van die kleine voetballers achterin. Ik vind het bijna emotionerend.
3: Want het kan ook bijvoorbeeld vrijwilligerswerk

0: kerk natuurlijk ook. Je hebt natuurlijk een sociaal vangnis, mensen die elkaar in de gaten houden. Als het niet goed met je gaat, dan heb je iemand tegen wie je dat kan zeggen. Ja,
1: Er zijn natuurlijk zoveel sectoren natuurlijk waar vrijwilligers echt nodig zijn. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in verzorgingshuizen bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat mensen bijvoorbeeld activiteiten doen met de ouderen. Of een restaurant helpen met het eten uitserveren en dat soort dingen.
0: Ja. Ja, nee, ik hoef alleen maar te knikken.
1: Ja,
0: je kan zo bij het CDA.
2: Kijk nou, een open uitnodiging, Chris. Dat gaan we na de uitzending eens even evalueren. En stel nou dat iemand, een van de luisteraars, dat die vrijwilliger wil worden. Dat kan sowieso bij Gouwenstad, zeg ik er alvast bij. Dus wij kunnen altijd mensen gebruiken. Maar stel dat diegene nou niet per se interesse heeft in radio of televisie, maar iets anders wil doen. Waar kan je dan heen?
0: Nou, iedere sportvereniging zit te gillen om mensen natuurlijk.
2: Ja,
0: en als je niet sportief bent. Maar, oh, er is zoveel. De meteorologenclub Gouda. Er is een hondenclub, een renclubje. Er is zoveel. Ik geloof ook dat de gemeente Gouda heeft ook nog het vrijwilligersinformatiepunt. Dus zelfs daar kan je nog terecht als je nou echt niet weet wat je wil. Maar ja. het voegt wat toe aan je leven. Het is, je moet ook het sociale vangnet moet je niet onderschatten. Ik denk dat jullie dat ook wel herkennen hier bij deze radio. Je hebt natuurlijk een soort samenwerksverband waar ook vriendschappen kan ontstaan.
2: Klopt, zeker. Ja, nee, dat klopt. Wij hebben hier op de werkvloer ook een leuke sfeer. Je ziet elkaar buiten de radio ook. Je hebt af en toe dat je soms wat gaat drinken met elkaar. Ja. Locatieuitzendingen bij het sportprogramma doen. Dan is ook altijd een hele happening met 4 uur lang allemaal interviews en een leuke afsluiting daarna. Dus nee, dat herken ik zeker.
1: Ja, want een andere vraag die mij ook oproept, zeg maar. Hoe zou je eigenlijk jongeren kunnen motiveren om dan ook vrijwilligerswerk te doen?
0: Ja, misschien,
1: is dat lastiger?
0: Ja, dat denk ik sowieso. Maar misschien ook wat verantwoordelijkheid proberen over te dragen. Als je kijkt, nou ja, een van mijn kinderen die zeilt. Daardoor de zeilinstructie wordt dan gegeven door de jongen. Nou, ik denk dat je daarmee dan ook door wat verantwoordelijkheden te durven overdragen. Dat je daarmee natuurlijk ook jongeren wat enthousiaster kan krijgen. Ik geloof niet dat jongeren nou weinig aan vrijwilligerswerk doen. Hoor. Binnen sportvereniging zie ik heel veel jongens rondlopen en meisjes rondlopen die echt actief zijn.
2: Ja, en een goede mix is ook leuk om te hebben. Dan nog even naar het onderwerp veiligheid en sterke buurten. Is Gouda veilig genoeg of is daar werk aan de winkel?
0: Ja, ik denk dat je daar moet onderscheiden. Als je kijkt naar de statistieken, hè, van is Gouda veilig op basis van gewoon de meldingen bij politie. En hoe veilig mensen zich voelen. En daar is denk ik wel een verschil tussen. Ik denk dat het gevoel van veiligheid niet altijd even groot is.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Dus, en het gevoel, en waar komt dat door? Waar merk je dat aan, dat gevoel?
0: Dat kan zijn door hangjongeren. Wij hebben hier in Gouda, vind ik wel een soort oververtegenwoordiging van fatbikes.
2: Ja,
0: die door
2: ja.
0: de stad heen razen. Wij hadden in de verkiezingscampagne ook de website fatbikemeldpunt.nl. Overigens, daar kan je nog steeds een melding maken van overlast van fatbike. Toen wij ermee kwamen, toen werden we toch wel een beetje uitgelachen. Maar je ziet nou zelfs dat landelijk er aandacht is voor de overlast van fatbikes. Ik vind het totaal onverantwoord. Ik woon in de binnenstad. De hele stad loopt vol met mensen. Dan komt er een fatbike met 2 kinderen van 8. Die komen 30 kilometer slalomend door de winkelstraat rijden. Ik vind dat totaal onverantwoord.
1: Maar is dat dan daar geen rol in voor de ouders? Dan denk ik me.
0: Ik denk dat die het niet eens weten. Nee, maar goed, de gelukkig handhaving die treedt al sterker op. Hè. De fatbikes die worden al gecontroleerd of ze niet een gashendel hebben. Maar ik vind het best wel gevaarlijk.
1: Hè. Want bijvoorbeeld, je bent natuurlijk vader van 2 zoons, neem ik aan. Toch?
0: En een dochter.
1: En een dochter. Zijn nog pubers, denk ik, of niet? Zou je dan, als ze een fatbike zouden willen hebben, zou je dat het dan geven?
0: Nee, absoluut niet. Nee, gewoon trappen.
2: Je komt er niet in de fatbike.
0: Nee.
2: Ja, en het meldpunt, hoe staat het daarmee? Want ik weet,
0: nou, wij
2: campagne
0: kregen,
2: was dat natuurlijk een ding, maar hoe,
0: wij krijgen daar meldingen op binnen. Ja, wat je natuurlijk heel veel ziet in die meldingen is van, nou ja, weet je wat, zo'n voorbeeld wat ik nou doe, dat iemand slaat om het raaklings langs me heen. Ja, en dan is het natuurlijk een vraag die we stellen, heb je het bij de politie gemeld? Ja, nee,

0: ik in 99 van de 100 gevallen gaan mensen niet bij de politie melden van de slalom die iemand met een fatbike door de, over de kleiweg.
1: Nee, nee.
0: En dat snap ik ook, want daar wil je de politie ook niet mee belasten. Maar wij krijgen daar best wel wat meldingen op. En ik voel me ook wel gesteund dat de landelijke politiek ook gezegd heeft, hier moeten we wat aan doen.
1: Ja, en wat kunnen jullie er op gemeenteniveau aan doen? Want inderdaad, ja. Ik herken het probleem tegelijkertijd. Voor mij landelijk is het al heel moeilijk.
0: Ja, het is landelijk heel moeilijk.
1: Om dit te reguleren.
0: Je kan ze niet verbieden, hè? Want je zegt fatbike, ja, welke kenmerken verbied je ze? Dan hebben ze straks dunne banden en dan is het geen fatbike meer.
2: Ja, want ze willen, small bike. Ze willen natuurlijk ook iets van dat de fiets maar 20 km per uur mag.
0: Vind ik ook nog veel trouwens.
1: Ja, kan me voorstellen dat ook...
0: Ik zou zeggen, iedere fiets die elektrisch is, moet je een helm dragen. Nou, als je daarmee begint, dan dat vind ik voor die mensen zelf veiliger. En ik denk dat de gemiddelde fatbiker niet zo graag met een helm loopt. Dus,
1: ja. En handhaving. Ik las ook in het programma van het CDA dat jullie dus zeggen, er moet strenger gehandhaafd worden. Ja, de politie heeft natuurlijk al vrij druk. En de BOA's ook. Financieel is natuurlijk ook de vraag van... meer de vraag is, zeg maar, hoe willen jullie dat concreet gaan aanpakken? Meer financiën ernaar? Meer ruimte voor lokale problemen?
0: Ik vind voor handhaving vind ik dat je daar best wel wat geld voor mag vrijmaken, hoor. Kijk, dat is handhaving op alle niveaus. Dus niet alleen fatbikes, maar... Bijvoorbeeld ook al die afvalbergen die ontstaan. Omdat mensen maar bij blijven plaatsen. Erbij blijven gooien. Ja, daar mag je best wel strenger op handhaven. Daar ben ik. Kijk, er zijn in Gouda volgens mij 17 BOA's. Dat vind ik nou niet zo heel erg veel.
1: Nee, dat is op een hele stad inderdaad.
0: Nee, dat vind ik wel meevallen. Dus,
1: ja, dat is 2-3 per wijk. Dat is niet een heel hoog aantal.
0: Nee.
1: Ja. En misschien ook die veiligheid van dat gedrag van jongeren. Wij hebben het er in de uitzending ook wel eens van gehad. Waar komt dat door? Is dat verveling dat ze met een fatbike rond gaan rijden? Of dat ze zeg maar... Is dat normen en waarden? Het CDA-verhaal natuurlijk. Van gooi je afval gewoon in de prullenbak in plaats van ernaast.
0: Ja, dat moet je natuurlijk sowieso doen.
1: Ja. Maar waar zit dat in dat gebeurt in Gouda? Wat is de oorzaak daarvan? Of dat misschien meer is geworden in de afgelopen jaren?
0: Dat zou ik niet kunnen. Ik kan niet zeggen van dit is de reden dat ik. Het is natuurlijk 10 jaar geleden reden er allemaal scooters door de straat. Mm-hmm. Die zijn er nu niet meer. Dus nu zijn het fatbikes. Misschien over 10 jaar zijn het misschien elektrische skateboards, weet ik niet. Maar het is natuurlijk zo dat jongeren hebben, zeg maar, wie is in de middelbare schoolleeftijd, hebben natuurlijk de neiging om een beetje met elkaar te klutten, elkaar te hangen. Soms kan dat als vervelend worden ervaren. Ja, als dat moet je denk zorgen dat je daar voldoende alternatieven hebt om dat niet te doen. Nou, dat zie je nu ook, hè, bij de Julianasluiters. Nou, een skatepark in aanbouw. Nou, het is echt, ik vind het echt prachtig om te zien. Hij is bijna klaar. Dat je ook stad ook faciliteert. Dat je in ieder geval het verwijt niet kan worden gemaakt door de jongeren van er is niks voor ons, want er is genoeg.
1: Ja.
0: Maar ik ben ook 18 geweest. Het was soms ook wel lekker om een beetje met elkaar te hangen, een beetje herrie te maken. En,
2: ja, dat wilde ik net ook eigenlijk zeggen. Ja, we zijn allemaal jong geweest.
0: Ja. Maar het is dus ook, kijk, je weet natuurlijk zelf ook wel van welk gedrag normaal is voor een beetje luidruchtig. Of echt overlast maken. En daar moet natuurlijk ook wel een soort van morele grens bij jezelf zijn. Oké, van weet je, er zijn dingen die doe je niet. Dat moet je dan ook niet doen.
1: Ja. Nou, we lopen alweer richting het einde van de uitzending. Dus misschien de laatste vraag. Wat staat de komende weken voor jou op het programma allemaal in de gemeentepolitiek?
0: Volgens mij heb ik maandag een bespreking over de fysieke leefomgeving in de spoorzone. Mm-hmm. Het is zo dat de gemeente doet ontzettend veel om de nieuwe raadsleden goed in te werken. Dat is de afdeling Griffie van de gemeente, die is echt voor de raadsleden.
1: Ja.
0: Nou, die werken echt bizar hard om ervoor te zorgen dat de nieuwe raadsleden zo snel mogelijk op het goede informatieniveau zitten. Dus dat vind ik echt. Daar heeft de gemeente me echt positief beïndrukt, hoor. Hoeveel ze voor de burgerraadsleden en de raadsleden doen. En daarnaast, ja, het loopt natuurlijk een beetje richting de zomervakantie. Tegelijkertijd zijn natuurlijk de onderhandelingen voor de coalitie. Dus er zit wel wat aan te komen met betrekking tot het te verwachten samenlevingsakkoord. Dan zal de coalitie ook gepresenteerd worden, vermoed ik. Maar goed, daar ga ik niet over. Dus,
1: Nee, en daar gaan wij ook niet over. Nee. Waar we wel over gaan is de afsluiting. Dus die ga ik nu doen. Caspar, bedankt voor je aanwezigheid.
2: Dankjewel.
0: Heel graag.
1: Leuk om jou te leren kennen.
0: Het was een leuk uurtje.
1: Nou, dat is leuk om te horen. Chris, ook bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Arjan Doelman, bedankt voor de techniek. En dan gaan we nu afsluiten met toepasselijk bij dit warme weer en met het vorige nummer. Spinvis met Ik wil alleen maar zwemmen.
0: Oh, heerlijk.

Ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks.

zwemmen. Hey, hey, de stad houdt zich dom. Ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit. Ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen. Halleluja, halleluja, zingt ze mij. Ik wil niet horen wat de dokter dacht. Of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
1: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
0: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Ze moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven twee keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
2: 6, 5, 4, 3.
3: Ho, ho, ho, ho.
0: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en ook in de regio is dat te merken. Al staan er vooral veel files van ongeveer 5 minuten. Zoals op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. Ook de A20 naar Hoek van Holland staat erbij. Voor het Nieuwekerk aan de IJssel net geen 5 minuten. En dan de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn. Tussen Haastrecht en de N457, 2 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
1: Veel mensen denken dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, een gedragsprobleem.
0: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
0: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij de Meern is 1 rijstrook dicht. Vanaf Bodegraven een file van 15 kilometer en 20 minuten. Ook op de A12 naar Den Haag is het druk op de zogeheten Utrechtse baan. Tussen Voorburg en het Malieveld ongeveer een kwartier, bijna 20 minuten zelfs. En tot slot de N211 Hoek van Holland richting Den Haag. Tussen Quinshul en de A4, 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De 2 hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijlaarsdam.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarbij werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Wehkamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Wehkamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt-het-vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en op morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

say. Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwerstad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwerstad.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijlaarsdam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio rijdt het op één weg langzaam. De A20 richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Hallo, Marcia hier van Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.
8: Ja.
9: Ja.
8: Oh.
9: 1, 2.
8: Hebben we al zin?
9: Ja. Helemaal.
8: We hebben zin. Ja, ja, helemaal. Maak je klaar voor Totaal Normaal. Het is te gek. Je hoort het al. Niks is te gek, maar Totaal Normaal.
9: Bijna wist ik hem weer helemaal.
8: Ja.
9: Ja. Goedenavond, middag. Dag Marcia. Dag G. Jaap. Goedemiddag.
8: Ja, wederom weer een complimentje voor Boudewijn dat hij bijna toch de tekst weer weet. Ik zei al, dat is het hoogtepunt van het programma. Ik zeg, wat als ik de tekst weet? Ja.
9: Goedemiddag.
8: Ja.
9: Totaal normaal.
8: Ja, altijd weer heel normaal. Programma over stigma, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En dan hebben we altijd weer een thema. En dat is niet heel veel anders.
9: Het zijn 4 letters, hè?
8: Ja, maar wel meer dan 4 letters als je het uit ze zegt. Hoe zeg je het?
9: Ja.
8: De afkorting uitleg. Mondvol hoor. Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
9: En niemand zou snappen wat het gaat.
8: Het is een benaming van een cluster van symptomen. Bekend om impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden. Door bovenstaande redenen. Maar gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel als je ADHD hebt. Veel creatieve minds hebben ADHD. Om er maar een paar op te noemen, dan gaan we echt de top benoemen hoor. Herman Brood, Linda de Mol, Hans Theeuwen, Jochem Meijer, Bert Visser, maar ook Jamie Oliver, Justin Bieber, Paris Hilton, Steve Hawking en zo gaat het maar door.
9: Dus ik ben bang Trump ook.
8: Ik heb geen idee, maar hij geeft wel een hoop energie. Ik kan zeggen over die man wat je wil, maar...
9: Ja, 79 dus, ja.
8: Ja, dat is toch wel van anders dan die beiden, hè?
9: Ja.
8: Nou, dat is wel een beetje cult, maakt niet uit. Oké, wat zijn de voor- en nadelen van ADHD en hoe herken je het? Kan je er wat aan doen? Welke instanties, therapieën, medicatie, et cetera, zijn helpend? Zit er overlap met andere DSM-diagnoses? Hoe is het om het te hebben? Kan je kinderen al diagnosticeren met ADHD of is het gewoon een druk kind? Dit en meer proberen we achter te komen in onze 2 uur durende uitzending van Totaal Normaal. En dan spreken we.
9: Vandaag spreken we met Jolie, directrice Belang. Balans en digitaal.
8: Balans digitaal, ja.
9: Ja, balans digitaal.
8: Paul Bremmer, dat is een vitaliteitsdeskundige, gespecialiseerd in ADHD. En
9: een ervaringsdeskundige, Leon.
8: Ja, en niet alleen dat. We hebben weer een hele goede talent op weten te trommelen. Dat is Mark. En Mark, die, als je in Gouda rondloopt, dan hoor je hem misschien wel eens spelen. Ik heb hem toch maar eventjes hierheen gelokt. En hij moet het er ook aan gaan geloven. Want we hebben hem gevraagd muziek te gaan doen. Hij is singer-songwriter en was echt prachtig. Dus even de zwoele tonen delen met hem. Hi Mark.
10: Hi.
8: Leuk dat je voor ons wil gaan spelen.
10: Ja, dus ik heb er veel zin in.
8: Ja, mensen, als je benieuwd bent, blijf vooral hangen. En dan hoor je alles over bovenstaande genoemde dingen. En je luistert naar Radio Totaal Normaal. Oh, wij zijn trouwens Boudewijn en Marcia.
9: En Jaap, onze technicus.
8: Onze technicus.
9: En we gaan nu naar de muziek.

0: Nou, we weten het wel, hè? Dit was Genesis.
1: Oh, is dat Genesis?
0: Dit was Genesis.
1: Ja, dat wist ik wel, hoor.
0: Lekkere oude rocker.
1: Ja, Genesis is wel
0: not
1: prima,
0: a son
1: hoor.
0: Of mine.
1: Hm? Dat is wel een dat is prima bandje, hoor. Dat,
0: heerlijk, heerlijke muziek.
1: Ik moet zeggen, deze kende ik niet.
0: Nee?
1: Nee. Nee. Maar wij zitten uit het allemaal. En we hebben weer heerlijke muziek uitgekozen. Een keer weer door Paul de Wijn.
0: We hebben onze eerste gast hangen, denk ik.
1: Ja, en om daarover in te leiden. Ja, je kind is druk. Hoe ga je er als ouder mee om? Is dit ADHD? En zo ja, wat nu? De Landelijke Oudervereniging Balans die probeert de positie te versterken van ouders van kinderen en jongeren met onder andere ADHD. En door middel van ondersteuning, vertegenwoordiging, belangenbehartiging en kennisoverdracht proberen ze zowel ouders en daarmee het kind te helpen en misschien zelfs de band onderling te versterken. En daarom spreken we Jolie, de directrice Balans Digitaal. Goedemiddag Jolie.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hey, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
2: Ja, nee, hartstikke fijn. En fijn dat we de kans krijgen om wat te vertellen hierover, over ons werk. En maar ook over een hoop onbegrip en misverstanden die er vaak rondom ADHD nog heersen.
1: Ja, dat vinden we ook erg interessant om daar eventjes naar te kijken. Maar allereerst ben ik toch wel heel benieuwd wie u bent en wat uw rol is als directrice.
2: Ja, Balans is een oude vereniging en wij zetten ons in echt voor ouders, zoals u net al zei. Want wij geloven er heel erg in van als je ouders versterkt in hun rol als in hun ouderschap, dan kunnen ze ook een betere belangenbehartiger zijn voor hun kind. Zeker als een kind een ondersteuningsvraag heeft op een of ander gebied. En dus daarom vinden wij het heel belangrijk om juist die positie van ouders te versterken. En we brengen bijvoorbeeld ook ouders met elkaar in contact. Want we merken dat het ook heel waardevol is om onderling ervaringen uit te wisselen, elkaar tips te geven en elkaar te informeren. Dus dat vinden we ook een hele belangrijke taak van die we doen. Dus we organiseren heel veel bijeenkomsten, zowel online als door het hele land. We hebben een advieslijn die ouders kunnen bellen en waar ze met al hun vragen terecht kunnen. Want ja, als je een kind hebt met bijvoorbeeld ADHD, dan kan dat ook weer vragen oproepen over van ja, het loopt niet zo lekker op school. Hoe zit dat dan bijvoorbeeld met passend onderwijs? Of mijn kind heeft eigenlijk toch wat extra ondersteuning nodig, heb ik het gevoel. Waar kan ik dat aanvragen? Waar moet ik dan aankloppen?
1: Ja, ja, ik hoor een hele hoop en daar gaan we zeker nog verder op in, want we zijn natuurlijk heel benieuwd wat Balans Digitaal nou precies inhoudt. Ik hoor al, het is een oudervereniging, maar hoe bent u dan zelf bij Balans gekomen en wat is uw rol als directrice?
2: Ja, nou ik werk al best wel heel lang bij Balans. Ik ben daar meer dan 20 jaar geleden ooit terechtgekomen. Ook vanwege dat ik zelf kinderen had met ondersteuningsvragen die vallen onder de doelgroep van Balans. En van daaruit heb ik verschillende functies bij Balans gehad de afgelopen jaren. En nu mag ik als directeur de organisatie aansturen. Dat vind ik een hele mooie en eervolle taak.
1: Ja, dus u bent eigenlijk een beetje in de vereniging zelf bent u een beetje
0: ervaringsdeskundige begonnen.
1: Gewoon binnen in de vereniging. Ja, want welke rol heeft
2: eigenlijk
1: u bijvoorbeeld?
2: Iedereen die bij ons werkt is eigenlijk ook ervaringsdeskundige. Dat vinden wij heel belangrijk. Om andere ouders te kunnen begrijpen, is het juist ook heel belangrijk dat je ervaring hebt.
1: En is dat dan echt puur de ervaring dat we dat ervaringsdeskundigheid noemen? Of hebben ze letterlijk daar een opleiding voor gedaan? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Vrijwilligers die bij ons aan de slag gaan, die krijgen wel deskundigheidsbevordering en trainingen. En dan kijken we ook bij wat voor vrijwilligerswerk willen ze graag doen. Waar willen ze zich op inzetten? En wat voor tools hebben ze daarbij nodig? En verder hebben wij mensen die uit allerlei werkvelden zijn, die in dienst zijn bij ons. En die hun kennis en expertise inzetten voor het ondersteunen van ouders.
1: Nou, dat is wel heel fijn dat inderdaad mensen die al op bepaalde vlakken erg veel ervaring hebben, dat je die ervaring dan in kan zetten binnen in de vereniging. En ook heel fijn dat jullie trainingen kunnen geven, want dan kan je alle neuzen dezelfde kant opzetten.
0: Mag ik even naar het begin teruggaan?
2: Ja.
0: Als ik iemand uit zou moeten leggen, of als jij iemand zou uit moeten leggen, wat is ADHD? Nou, in principe, wat is het nou? Wanneer kom je erachter? Mijn kind heeft dat.
2: Ja, dat is eigenlijk gelijk ook wel iets heel ingewikkelds wat je bij ADHD...
0: Dat vermoed ik al.
2: Ja, wat je bij ADHD ook benoemt. Want wanneer is het nu ADHD? En we merken in de praktijk vaak hè, dat op het moment dat de omgeving vooral heel veel last krijgt van een gedrag van een, hè, dan praat ik nu over kinderen, van een kind. Ja, dat dan een alarmbelletje gaat rinkelen en dat er gekeken gaat worden van, goh, is er misschien sprake van ADHD? En dat betekent dan bijvoorbeeld druk en gedrag, storend gedrag, gedrag waardoor er vaak in de omgeving van dat kind bijvoorbeeld ruzies ontstaan. Een kind wat in de klas maar niet oplet, wat zijn werk daardoor ook ontzettend lastig afkrijgt. Mm-hmm. Dat zijn dingen waar de omgeving last van heeft. En dat is, merken wij vaak, de reden om verder te gaan kijken en onderzoek te gaan
0: doen. Gaat er dan een lampje aan bij die ouders en die gaan dan in contact komen, proberen te komen met een arts? Of hoe gaat dat?
2: Ja, heel vaak komt het ook vanuit het onderwijs.
0: Okay.
2: Want op het moment dat een kind thuis in de gezinssituatie functioneert, dan merk je dat het vaak eigenlijk nog wel gaat. Maar op het moment dat er sprake is van een grotere groep, hè, een klas waarin een kind moet gaan functioneren, dan gaan vaak dit soort gedragingen meer opvallen. En dus heel vaak horen wij van ouders terug dat de school op een gegeven moment toch ook aan de bel trekt en in gesprekken aangeeft van, ja, wij maken ons wel wat zorgen om het gedrag en wij zien wat ondersteuningsvragen. Hè, misschien moeten we hier verder naar kijken.
0: Juist.
1: Ja, en u benoemde ook van, het is vaak dat de omgeving dat oppakt. Dus eigenlijk het kind zelf zal het niet zo snel merken. Dan moet je natuurlijk ook maar net de begrippen hebben van ADHD. Je hoort heel vaak natuurlijk ook van, er wordt te snel gezegd dat een kind ADHD heeft, is dat kind niet gewoon druk? Hoe genuanceerd is dat antwoord, zeg maar? Als er dan onderzoek wordt gedaan, worden de juiste diagnoses altijd gesteld? Of wordt het te snel gezegd, het is ADHD en aan de pillen gegaan of wat dan ook?
2: Ja, nou, ik vind het altijd heel belangrijk om daarbij te kijken van hoeveel last heeft niet alleen de omgeving, maar ook het kind er zelf van.
0: Ja, dat lijkt me
2: en dat ook. Kunnen we ook vaak niet goed zien, hè? Want we kunnen niet in elkaars hoofd kijken. En van kinderen met ADHD weten we dat ze vaak in hun hoofd ontzettend druk zijn en ontzettend veel moeite hebben met alle prikkels die er in de omgeving zijn te verwerken. Je hoort vaak van kinderen met ADHD dat ze ook alles om zich heen zien gebeuren en overal op reageren. Hè? En dat kan ook weer positieve eigenschappen opleveren, want van mensen met ADHD wordt vaak gezegd dat ze heel gezellig zijn en sociaal en dat je ze op een feestje graag erbij hebt omdat ze de gang maken.

0: een hele hoop positieve kenmerken worden er ook aan ADHD toegeschreven. Maar bij het stellen van de diagnose wordt eigenlijk gefocust op zit vooral de last die het kind zelf ervan heeft. En wat de omgeving daarin ervaart. En eigenlijk vind ik het zelf niet zo heel interessant of heel belangrijk of het nou... Of het nou echt voldoet aan de criteria van ADHD of niet. Het belangrijkste is hoeveel last heeft een kind ervan. En krijgt het hierbij de goede ondersteuning en hulp. En we weten ook uit onderzoeken dat het heel belangrijk is om daarbij de omgeving van het kind. Dus bijvoorbeeld de leerkrachten, het team op school, maar ook de ouders goede uitleg te geven over ADHD-gedrag. En ook uitleg geven hoe ze deze kinderen het beste kunnen helpen. En dat is gelijk ook in de behandeling, volgens de protocollen, zeggen ze van dat is eigenlijk de eerste stap die genomen moet worden als je naar behandeling kijkt.
1: Ja, want u zegt dan van ja, eigenlijk weten we niet wat ADHD, wanneer een kind ADHD heeft, want je kan niet in dat hoofd kijken. Maar op het moment dat er medicatie gaat worden gegeven, dat is toch in a way een micro. Speed. Is dat dan niet een beetje tricky? Zijn er geen methodes om erachter te komen of iemand echt ADHD heeft, waarbij de medicatie dan ook helpen? Want een druk kind zal minder voordelen ervaren, misschien wel nadelen ervaren van bijvoorbeeld Ritalin, dan iemand die dat wel heeft.
0: Ja, nou. Ja, nogmaals in het protocol, hè, er zijn natuurlijk protocollen, hè, van hoe stel je ADHD vast, maar ook de behandeling, is bij kinderen de eerste behandeling, want ook medicatie geven is een vorm van behandeling. De eerste keuze van behandeling waar je mee start, is dus die psycho-educatie en die uitleg en die ondersteuning bieden aan die ouder en aan die school, de plekken waar een kind het meeste tijd van zijn leven doorbrengt. Dat is de eerste vorm van behandeling. Dat is het meest effectief als je op deze manier werkt.
2: Kunnen jullie meegenomen worden door die ouders naar de school bijvoorbeeld?
0: We hebben wel buddies die soms als het echt heel lastig wordt op school ook meegaan in die gesprekken. Maar dan kom je ook gelijk nog op een ander probleem. Hè. Dus er zijn natuurlijk wachtlijsten voor behandeling. Hè. Dus ook hè, die leerkracht of die oudertraining die zo belangrijk is. Mm-hmm. En waarvan we ook weten dat het in heel veel gevallen heel goed werkt, dat het heel effectief is. Ja, die is ook nog lang niet overal beschikbaar of voldoende beschikbaar. En dat maakt het soms ook wel extra lastig.
2: Zijn er dingen waarvan je zegt van joh, dat zijn dingen wat je sowieso waar je op kan letten? Ik noem maar wat, hè. Wat op het ogenblik is er nog wel eens aandacht voor kleine kinderen die al veel op het scherm zitten, hè? Zeggen we dan, de telefoon.
1: Dat die aandachtspan helemaal kapot gemaakt wordt. Ja.
2: Dat die kinderen niet meer rustig buiten kunnen spelen of wat dan ook. Zijn dat dingen waar jullie ook adviezen in geven?
0: Het is belangrijk om heel goed te kijken naar het gedrag van een kind. Mm-hmm. En daarop in te spelen. Hè, zie je bijvoorbeeld dat een kind heel veel bewegingsonrust heeft. Ja, ga dan. Dan is het bijvoorbeeld al heel moeilijk om stil op je stoel te blijven zitten.
2: Ja.
0: Nou ja, dan kan je. Dat is op school, hè, vinden we dat lastig. Want we hebben in het onderwijs een systeem gecreëerd waarin kinderen best een heel groot gedeelte van de dag op hun stoel moeten blijven zitten.
2: Ja.
0: En dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken van, ja, hoe kan ik wat aanpassingen doen? En dan zeg ik niet dat het hele programma op school omgegooid moet worden. Maar hoe kan ik zorgen dat dit kind toch aan die drang om te bewegen kan voldoen? Hè, ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld ook thuis, als tijdens het avondeten dat kind al heel moe is en het daardoor extra lastig vinden om tijdens dat eten aan tafel te blijven zitten. Ja, ga dan kijken hoe je dat wel op kan lossen. Geef dat kind bijvoorbeeld de opdracht om eventjes wat uit de keuken te halen tussendoor. Of maak duidelijke afspraken over van, ja, we blijven zo lang aan tafel en daarna mag jij alvast dat gaan doen. Hè? Zodat je ook gaat zorgen dat je eigenlijk niet iets vraagt van een kind wat ontzettend lastig is voor een kind om ook vol te houden. Waardoor er daarna ook, daar ga je dan weer negatief op reageren en dan kom je in de negatieve spiraal terecht. Ja. Terwijl je juist naar die positieve spiraal toe wil.
2: Ja, ja. Nou ja, weet je, elk kind heeft behoefte aan regels, denk ik.
1: Ik niet hoor. Nee.
2: Nee, maar ik denk, is het zo dat een kind met ADHD, dat die daar extra behoefte aan heeft? Of zeggen juist die,
1: zeggen ze wel, hè?
2: Die moet je meer de vrijheid geven?
0: Ja, nou duidelijkheid is denk ik ook heel belangrijk. Gewoon duidelijk zijn, duidelijke afspraken. Maar wel wat je vraagt van een kind, goed afstemmen op waar een kind behoefte aan heeft. En dus goed daarnaar leren kijken en daar ook op reageren. Dat is denk ik heel belangrijk.
1: Ja, een stukje dat je als ouder bepaalt wat er goed is voor het kind. Maar niet vergeten ook nog te luisteren naar de behoeftes van het kind. Voor zover dat een redelijk verzoek is, zeg maar.
2: Ik heb een vraagje andersom. Wat doe je als kinderen met een ADHD-ouders?
0: Met de ADHD-ouders. Nou, we zitten wel bij kinderen met ouders die zelf ADHD hebben, dat die vaker ook kinderen hebben met ADHD.
2: Want is het erfelijk?
0: Nou ja, we weten dat er je mag eigenlijk pas zeggen dat iets erfelijk is als je weet van, nou, hier zit een gennetje, dat veroorzaakt dat. En dat kunnen we dan bij de ander ook aantonen. Dan zeg je iets erfelijk. Maar dan noemen we het dat het familiair voorkomt. Dus we weten dat als in een gezin een van de ouders ADHD heeft of veel kenmerken vertoont die lijken op ADHD, dat de kans groot is dat een kind dat ook heeft. Dat kan ook heel veel voordelen hebben. Voor die ouder kan het soms lastiger zijn om wat meer structuur aan te brengen. Maar die ouder snapt ook wel vaak heel goed hoe dat werkt in het hoofd van zo'n kind. En wat ik zelf terughoor van mensen met ADHD is dat ze dan denk ik van, jongen, alles wat jij binnenkrijgt, al die prikkels die jij allemaal moet verwerken, dat eigenlijk deze mensen de hele dag een soort van topsport aan het bedrijven zijn. Dat kost ontzettend veel energie. En dat wordt vaak onderschat. En want als je daar heel veel aandacht en energie van jou naartoe gaat, dan kost het je ook heel lastig om. Is het lastig om voor de rest goed te kunnen functioneren.
1: Ja, herkenbaar. Topsport. Spreek ook wel een beetje uit ervaring. Maar we zijn wel heel benieuwd ook. Want u zei al van, wij doen voor mensen met een ondersteuningsvraag. Jullie doen natuurlijk belangenbehartiging in de politiek. Hebben jullie een vingertje zitten, zeg maar, in de pap? Wat is nou de doelgroep van Balans? Want jullie doen niet alleen ADHD, hè?
0: Nee. Maar ook, we hebben bijvoorbeeld in december hebben we een rapport uitgebracht over thuiszitters. Dus kinderen die zijn uitgevallen in het onderwijs. En dus daar hebben we een onderzoek naar gedaan en dat hebben we gepresenteerd. Die resultaten proberen wij nu weer te gebruiken om wat aan het grote aantal thuiszitters wat er op dit moment in ons land is te doen. Andere doelgroepen zijn bijvoorbeeld kinderen met DCD, dus die motorisch onhandig zijn. Kinderen met leesproblemen en dyslexie of met rekenproblemen. En we zien ook dat dat heel vaak in combinatie voorkomt. Hè, want het is niet zo dat je hoofd bedenkt van, dit kind heeft alleen de kenmerken die horen bij ADHD of alleen bij autisme. Vaak zie je dat het wel een beetje van het een en ook nog een beetje van iets anders is waar we dan een ander naampje aan kunnen koppelen. En waar op dat gebied dan ook ondersteuningsvragen.
1: Ja, en ik vraag me dan wel af, waarom hebben jullie geen fysieke locatie? Waarom zijn jullie digitaal?
0: Balans Digitaal is de naam van onze website.
1: Ja.
0: Wij hebben kantoor in Bunnik. Want wij heten eigenlijk gewoon Oude Vereniging Balans. Maar we merken dat heel vaak omdat de website Balans Digitaal heet. En dat is eigenlijk nog ontstaan uit de tijd van toen er bijna nog geen websites waren. Want we bestaan al 37 jaar. En toen is de website Balans Digitaal gaan heten, waardoor wij zo vaak zo genoemd worden. Nou, wij hebben regionale afdelingen in het land waar vrijwilligers zijn, die ondersteund worden door een coördinator van ons landelijk bureau. zodat we ook in de regio's fysieke activiteiten organiseren. Maar we horen ook wel heel veel van ouders terug. Van ja, we vinden het wel heel fijn om met andere ouders in contact te komen. Maar ja, voor ons, voor een gezin is het vaak toch wel heel lastig om zomaar 's avonds even de deur uit te gaan om andere mensen te ontmoeten. En dan is het ook wel heel fijn als je online elkaar kunt ontmoeten of informatie tot je kunt nemen. Dus vandaar dat wij dat we echt beide aanbieden.
3: Ja,
2: dus jullie hebben ook lotgenotencontacten bijvoorbeeld.
0: Ja. En dat doen we zowel online als fysiek.
2: Okay.
0: Dus zowel als we bijeenkomsten organiseren. En dan ruimen wij daar ook altijd ruimgelegenheid in om voor ouders om met elkaar in gesprek te gaan. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, dat noemen wij in verbindingsbijeenkomsten. Dus ouders van kinderen met kenmerken van bijvoorbeeld dyslexie of ouders van kinderen die uitgevallen zijn in het onderwijs. Die kunnen dan inschrijven voor zo'n avond. En die komen dan digitaal bij elkaar. En die wisselen ervaringen en tips uit. En aan beide is gewoon heel veel behoefte, merken wij.
1: Nou ja, het is ook wel fijn dat jullie aan beide behoeftes kunnen voldoen. Dus jullie kunnen eigenlijk meer op locatie dingen doen. Waardoor jullie niet echt een locatie nodig hebben. Behalve zeg maar waar de vrijwilligers zitten en het hoofdkantoor, zeg maar. En digitaal natuurlijk, zodat iedereen uit elk puntje van het land elkaar kan ontmoeten. Dat lijkt me erg zinnig. Ik vraag me ook af. Inhoudelijk, wat hebben jullie dan te bieden? Hoe moet ik me dan zo'n lotgenotencontact voorstellen? Is er dan iemand die dat gesprek dan leidt? Zijn er bepaalde dingen waaraan het moet voldoen? Hoe ziet zo'n lotgenotencontact ding er bijvoorbeeld uit?
0: Ja, er is dan altijd een gespreksleider. En we vinden het ook altijd belangrijk dat er van ons uit ook een ervaringsdeskundige is. Die daar ook een rol bij kan spelen, maar ook in het delen van de eigen ervaring. Want we merken als vaak één iemand begint met het delen van de eigen ervaring, dan komt daardoor ook een gesprek veel makkelijker op gang. En komen anderen ook vanzelf met van, oh ja, dat herken ik. Ja. En dan komen eigenlijk vanzelf dat er tips uitgewisseld worden van, nou, ik pak dat zo aan als het met het avondeten niet lekker gaat of mijn kind valt zo lastig in slaap. Oh, ik doe dat dan, ik heb daar deze tip voor. En zo kunnen ouders elkaar eigenlijk op een hele mooie manier helpen.
2: Ik heb niet meer gehoord, maar kan je lid worden?
0: Je kan, ja, heel graag.
2: Dat is ook de manier waarop jullie mensen kunnen benaderen.
0: Mensen kunnen lid worden. Leden van Balans die mogen gratis al onze webinars volgen.
2: Ja.
0: En vorig jaar hebben we er 53 georganiseerd. Dus om even een beeld te geven van de hoeveelheid.
2: Zo.
0: En, 21 fysieke bijeenkomsten. Dus dat is best, we zijn echt heel actief en op heel veel plekken aanwezig. En dus kunnen de webinars als ze lid worden ook terugkijken achter de ledeninlog. En gratis deelnemen aan alle webinars en evenementen die we dan organiseren. En ze krijgen 4 keer per jaar ook nog ons magazine thuis gestuurd.
1: Oh, ja, fantastisch. Dat is een hoop. Een hele hoop.
2: En hoeveel leden hebben jullie dan? Want dat ben ik even benieuwd.
0: We merken wel dat mensen soms de stap lastig vinden, steeds lastiger vinden om lid te worden. Maar we hebben op dit moment ongeveer 5000 leden.
2: Ja,
1: okay. Nou, dat zijn er flink wat, als ik dat zo hoor. Om nog even op een stukje algemeenheid terug te komen. Want u zei ook van, ADHD heeft erg veel stigma's.
0: Ja.
1: Kunt u daar een paar van benoemen?
0: Nou ja, inderdaad. Iedereen is wel eens een beetje druk. Maar ook andersom, de naam wordt soms gebruikt.
1: Is dat een stigma, dat iedereen wel eens een beetje druk is?
2: Nou, wij hebben hier 50%.
0: Wordt de diagnose wordt niet serieus genomen.
1: Ja, op het moment dat je de diagnose al hebt, dat ze dan zeggen, stel je niet aan, iedereen is wel eens druk. Ja, op die manier. Okay. En verder?
0: Een cabaretier die had op social media een bericht gepost dat hij de diagnose ADHD had gekregen. Nou, en die werd echt met de grond gelijk gemaakt daarna. Over van dat het allemaal overdreven was. En de kenmerken worden eigenlijk dan niet serieus genomen. En dat vind ik echt heel verdrietig dat dat op zo'n manier gebeurt. Want hij heeft iemand die zo'n diagnose krijgt en die daarvoor die heeft daar echt wel last van. En als je dan zo afgemaakt wordt door dat jij open bent over jouw situatie, dat vind ik heel verdrietig. Het wordt heel vaak als eigenlijk als een soort van negatief gebruikt.
2: Ja, je wordt niet serieus genomen.
0: Nee, het, nee, ja. Ja. En dat is eigenlijk wat we steeds meer gaan zien.
2: Ja, is
0: en,
2: dat zo?
0: Ja, nou ja, en hè, dat eigenlijk ADHD nou ja, niet zo inderdaad niet zo serieus genomen wordt. Of het zal allemaal wel meevallen. Terwijl er echt heel veel mensen zijn die ook zelfs in de volwassen leeftijd hier nog ernstig last van hebben. En ook echt vastlopen.
2: Nou ja, ik weet zelfs van een situatie van iemand die was al in de 40. En pas toen werd hij gediagnosticeerd.
0: Ja, en dat komt heel vaak voor bij meisjes.
1: Ja, de vrouwen en mannen ADD schijnt zich weer anders te uiten doordat vrouwen zich meer aanpassen. Hè? Dat was een beetje het gaande verhaal.
0: Ja, eigenlijk vertonen ze minder gedrag waar de omgeving last van heeft. Maar dat zegt niks over hoeveel last ze daar zelf van hebben.
1: Ja, want ik ben dan wel benieuwd wat voor tips u zou geven aan de luisteraar. Als ze luisteren, al ben je ouder van kind met ADHD?
0: Ja, nou, kom vooral eens bij ons op de website kijken. We hebben voor 6 maart bijvoorbeeld weer een webinar over ADHD. En ook juist die positieve en negatieve kanten hebben we op het programma staan. Met een spreker, Tycho Dekker, komt dan spreken. Dus kom eens kijken en kom vooral met andere ouders in contact. Want het werkt ontzettend steunend als je weet dat je niet alleen bent. En dat
2: dat denk ik ook wel. Wat kost het lidmaatschap overigens? Dat is, willen mensen ook vaak wel weten.
0: Ja, een lidmaatschap is €60 per jaar.
2: En is dat aftrekbaar ook bij de ziektekostenverzekering?
0: Er zijn een aantal ziektekostenverzekeringen die het vergoeden vanuit de aanvullende verzekering.
2: Ja.
0: En dan moet je even in je polisvoorwaarden kijken. De een doet dat wel en de ander niet. Ja. Maar dat kan.
2: Ik weet dat voor sommige mensen ineens een puntje is.
0: Ja. En we hebben ook, voor minima hebben wij ook, die kunnen ook voor een gereduceerd tarief lid worden.
1: Gereduceerd tarief, Oké, ik denk dat we aardig op de hoogte zijn. En als je er meer over wilt weten, kunnen jullie naar balansdigitaal.nl als luisteraar. En ik wil in ieder geval heel erg bedanken voor de uitleg.
0: Nou, jullie bedankt voor de uitnodiging.
2: Heel graag gedaan.
1: Graag gedaan.
2: Ja.
1: Een hele fijne middag verder.
0: Dag.
1: Dag.
2: Hoi.
1: Dit was Jolie van Balans Digitaal, directrice.

0: Nou,
1: dit was Noah. Met Eye in the Sky.
2: Was wel een heel rustig nummer voor een programma over ADHD. Hè?
1: Ja, daarom. Ik dacht, laat ik een beetje rustiger.
2: Ik ga er juist van stuiteren dan, hè?
1: Ja, oh god.
2: Als het te rustig is.
1: Dat was niet de bedoeling. Ik dacht, doe een beetje rustige nummers. Als het Marcia helemaal wild.
2: Ja, wild ben ik toch altijd al, hoor. Dus,
1: we hebben volgende keer over. Ander onderwerp.
2: Ja, je luistert weer naar het totaal normaal programma over stigma's.
1: En wat nou, of het normaal is.
2: Ja, daarom. Dus ook natuurlijk al een beetje met een knipoog. Hè, dat totaal normaal. Ja. We hebben ook hele totaal normale presentatoren. En ja, dat hoort gewoon een beetje zo, hè. Anders wordt het ook zo saai. Hey, maar we hebben vandaag speciale gasten.
1: Ja, leuk.
2: Ja, want wie houdt er nou niet van muziek? En ik heb hem van straat gehaald. Dat klinkt dan weer een beetje... misschien niet helemaal goed verwoord. Hij is straatmuzikant en ik hoorde hem zingen en spelen in Gouda.
3: Ja, klopt.
2: En dat ontroerde mij dusdanig dat ik dacht... misschien gaan we hem kunnen fixen voor de radio om live muziek te gaan doen.
1: Ja, dit is een grote doorbraak.
3: Ja.
2: Dat hoop ik voor hem, echt waar.
1: Volgend jaar op Songfestival.
2: dus bij ons zit Mark met zijn zoon. Die is voor mental support gekomen. Ja, en hij zit met een afgesleten gitaar. Dat is vaak wel een heel goed teken, hè? Ja. Zo'n versleten gitaar, dat heb je niet zomaar.
3: Nee, dat klopt.
2: We hebben het over... Ja, Mark, hoi.
3: Hoi.
2: Doe je al lang gitaar spelen?
3: Ja, zeker wel. Ik denk dat ik op mijn 18e daarmee ben begonnen. Ja.
2: Dus dat is lang. Ja. Ja, ik wil je niet beledigen, snap je? Ja.
1: Ik had ook kunnen zeggen, ik doe het al 15 jaar.
2: Ja, dat gewoon, ja. Vul zelf maar in hoe lang ik dan aan het spelen ben.
1: Ik was 18 jaar.
3: Hè? 27 jaar.
2: Oh, okay. Ja. Nice. Ja, en gewoon zo, ben je autodidact? Of heb je...
3: Ja, zeker. Ik zat toen in de kerk. En ik had zo'n liedjesbundel van de kerk waar ik heel veel liedjes van kende. En daar stonden ook akkoorden in. En zo heb ik mezelf gitaar leren spelen. En dat is uiteindelijk doorgegaan in het schrijven van mijn eigen liedjes.
1: En, en in optredens. Wanneer ben je daar aan begonnen?
3: Ik denk, dan moet ik even goed nadenken. Ik denk zo'n 7 jaar geleden dat ik voor het eerst... toen ben ik naar België op de fiets gegaan.
1: Ja.
2: Zo.
3: Omdat ik in Nederland het niet durfde. Ik had toen inmiddels al mijn eigen repertoire opgebouwd. En ik dacht, ik moet toch een keertje iets gaan doen.
1: Ja.
3: En toen ben ik naar België gefietst. En toen ben ik daar voor het eerst op straat gaan zingen.
1: Okay,
3: en
1: leuk.
3: Toen had ik die angst overwonnen. En toen durfde ik het in Nederland ook.
1: En doe je hier nu ook op festivals spelen? Of niet?
3: Nee. Ik heb eigenlijk nog maar 1 optreden op een podium gehad. En de rest is de straat altijd mijn podium. Dus,
1: Oké. Dan weet ik nog wel een paar leuke festivals.
2: Ja, ik wou net zeggen, maar voor mij ben je ook een beetje iets te bescheiden. Dat je al zegt, ik moet op de fiets naar België. Omdat ik het eigenlijk niet durf.
1: Dat is romantisch.
2: Oh, ja, maar als je hoort de kwaliteit, is het denk je van... Waarom? Maar dat hoor je vaker met muzikanten.
3: Ja, toen ik net begon was mijn stem nog niet ontwikkeld, zeg maar. Ja, zoals het nu is. Omdat je gewoon... Dit is gewoon een spier natuurlijk die je zit.
2: Je hebt 2 jaar nodig voor de basisskill.
1: Maar ik hoorde iets moois. Eigen repertoire.
3: Ja.
1: Jij schrijft zelf je liedjes.
3: Ja, klopt.
1: Wat leuk.
3: Ja.
1: Wat leuk.
3: Ja.
1: En dat heb je altijd al gedaan?
3: Ben ik wel redelijk jong mee begonnen. Het begon met schrijven van rapjes. Maar liedjes is pas echt van, ik denk zo'n 9 jaar geleden begonnen of zo.
2: Okay.
3: Ja.
2: En wat is je inspiratie voor de liedjes?
3: Inspiratie is dingen die ik meemaak. Filosofische gedachten over het leven eigenlijk. Daar komt het kort op neer.
1: Ja, ja.
3: Ja.
2: Heb je ook favoriete liedjes voor jezelf? Dat je denkt van, die vind ik echt...
1: Je gaat die zo zingen, denk ik.
3: Ja.
2: Dat weet ik niet.
3: Dat is een goede vraag. Ik heb wel een paar liedjes die ik wel heel tof vind om te performen. En waarvan ik echt wel met hart en ziel dat probeer dan uit te dragen. Die tekst die je daarin...
1: Dragen ze het leven van je, de muziek?
3: Ja, je zou het wel kunnen zien als een soort dagboek, ja.
1: Ja. Zijn er nog geen tranen te trekkers voor jezelf? Of?
3: Nee. Nee, ik heb al zo vaak gezongen. Ik moet wel zeggen dat het wel liedjes zijn. Niet veel, maar 1 of 2 liedjes waarvan ik wel op het moment dat ik ze schreef, dat het wel even slikken was, zeg maar. Ja, zeker. Ja,
1: maar dat is ook een manier om je te kunnen uiten.
3: Zeker. Dan komt het echt van diep en dan schrijf je over je eigen emotie.
1: Het is toch heerlijk dat je op die manier kan uiten.
3: Het is een blessing.
1: Ja, absoluut.
2: Ja, want het is dan ook wel wat je al zegt van met schrijven emotioneel, maar dan heb je ze zo vaak gedaan, dan kan je dat een beetje loslaten. Ja. Dat is natuurlijk een blessing en een curse. Ik gaf jij toen ook wel het compliment van je voelt ook wel dat het echt is wat je zingt. Je bent niet helemaal kwijtgeraakt van ik heb het 10 keer gedaan, dus dan voel ik het niet meer. En dat is natuurlijk het mooie dat je eigen repertoire hebt.
3: Ja, ik voel ook altijd nog wel op het moment dat ik het zing verbinding met de tekst die ik zing. Ja.
2: Ja, en is er zijn er dan periodes waarin je dan denkt van nou, dat vind ik dan, dit raakt me dan nu weer meer omdat ik in die fase zit? Of zijn er liedjes die je denkt, ja, die resoneer ik niet meer mee en zingen die dan nog?
3: Ja, ik zing eigenlijk sowieso al mijn liedjes nog. Moet ik even, wat was jouw eerste vraag? Sorry.
2: Nou, god, ga je maar, nou, dat moet je me niet vragen, hoor. Weet jij nog, Boudewijn?
1: Nee.
2: Ja, we zijn het allemaal kwijt.
1: Maakt niet uit.
3: Oh nee, ik weet al wat ik wil zeggen. Het zijn meer momenten, zeg maar. Het zijn niet periodes, maar het zijn momenten dat ik in één keer weer een soort van...
1: Je hebt niet één groot trauma, gelukkig.
3: Nee, gelukkig niet.
1: Gelukkig,
3: nee, precies.
1: Dat zijn we er gelijk bij.
3: Ja.
1: Want dat zou ook kunnen.
3: Ja, nee, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Zeker.
1: Hey, maar je treedt op hier in Gouda, begrijp ik?
3: Ja, onder andere.
1: Wanneer doe je dat dan? Bij Koningsdag? Of,
3: Eigenlijk probeer ik elke week 1 of 2 keer of soms 3 keer wel op straat te spelen.
1: Oké, en daar heb je vergunning voor, of niet? Moet je dat hebben hier eigenlijk gehouden?
3: Volgens mij niet. De politie komt vaak langs en dan zwaai ik netjes en dan hoor ik niks.
2: Oh, dus, laten we dat in midden dan.
1: Ja, maar het is gewoon leuk, weet je. Kijk, draaiorgel mag ook, dus waarom...
2: Inderdaad. Ja, hem vervangen voor draaiorgels, daar stem ik voor.
1: Die heb je toch niet voor je deur?
2: Andersom, draaiorgels vervangen voor hem. Dat... Ja, zullen we anders gewoon lekker gaan dan?
3: Ja, top. Leuk.
1: Hoe heet je eerste nummer?
3: Something Good for the Music.
2: Oké, dan mag je gaan staan. Dan zet ik even de microfoons weer zoals die horen, met de, dat je hem op je gitaar en de zang hebt. Dan gaan we on the spot dat allemaal even fine-tunen. Je moet deze even verder naar achter, zodat hij met zijn mond... Hier, ja, je zingt vrij hard, hè? Dus je kan... Nou, als je zover bent...
3: Yes,
2: gaan we.
3: Let's go.
1: Voor nu is voor jou.
3: Toppie.

0: De zaal gaat los.
1: Ja,
2: helemaal goed.
1: Er zijn te weinig mensen om het applaus goed te laten doorklinken, maar hell yeah. Nice, heel goed. Hey, je hoort ook wel een stukje die rap-ervaring er ook wel een beetje in, hè?
3: Ja, dat is wel, ja. Ja.
1: En dan weer die, kop, och. Ja, mij heb je hoor, maar de goed.
3: Ik waardeer het.
1: Lekker hoor.
2: Hey, hoe oud is dit? Wanneer heb je dit geschreven?
3: Ik zing zeg maar in het stukje rap zing ik van Although I'm 37. Dus ik was 37.
1: Oké. Okay. Ja. Ik dacht, dan ga je me elk jaar aanpassen. Maar dat,

0: Grappig.
1: Hey, dat is mooi, dat is leuk. Ja, ik zie jou wel staan op een festival.
0: Ja, top.
2: Echt, hè?
1: Ja, dat meen ik. En weet je, nou goed, ik ben zelf, ik hou van kleine festivals.
0: Ja.
1: En ik weet er toevallig eentje in Twente. Oh, zou tof. Jij het heel goed kunnen doen, denk ik.
0: Nou, ik sta er heel erg voor open. Dus,
1: ja, nou, ik zou je het adres wel doorgeven.
2: Ja, ik denk gewoon lekker een beetje brutaler worden. Want,
1: het leuke, nou, het, sowieso is het veel leuker voor je als publiek. Want bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk tegenwoordig de Schelling. Wat er natuurlijk mega is geworden. Oerol.
0: Ja, ja.
1: Maar er zijn in Nederland een heleboel kleine festivals. Nou, dit is in Diepenheim. Het is een dorpje geloof ik van 4000 mensen. Maar die hebben jaarlijks zo'n onwijs leuk festival. Maar daar komen ook maar een paar honderd mensen.
0: En dat, ja, ja.
1: En dat is verdeeld over het hele dorp. Het is ongelooflijk leuk. Ja, maar ja, ook leuk. Om je ervaring op te doen.
0: Ja, tuurlijk.
1: En zulke soort dingen werken daar.
0: Ja, ja, gaaf.
2: Hartstikke leuk. Ik wil daar eigenlijk nog wel eentje op.
1: Ja, ik wil het. Ja, we hebben nog even de tijd. Dus
0: ja.
1: Wat wordt je tweede nummer?
0: Even kijken hoor. Dan moet ik even nadenken.
1: Dat is live, hè? Dat is live.
2: Ja, je benoemt je nummers nooit als straatmuzikant.
0: Nee, precies.
1: Dat is nummer 2 krijgen we nu.
2: Ja, nummer 2 melodie en een gitaar.
0: Toch? Got my feet from solid ground into the water. Dat is een beetje een lange titel, maar ja.
1: Nou, je hebt 6 minuten.
0: Transformatie, oké, maar gelukkig.
2: Kijk.

0: Mooi hoor, leuk.
1: Ja, prachtig.
2: Dank.
1: Wat was de inspiratie hiervoor?
2: Ja, eigenlijk is het een sprookje van iemand die van een landmens in een watermens verandert. Maar het gaat eigenlijk over transformatie. Dus dat je door de dingen die je in je leven meemaakt.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je een kwartier vertraging op de A4 naar Rotterdam voor de keteltunnel. En dat geldt ook voor de A4 stukje verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Benelux. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Woerden doe je er 30 minuten langer over. En de A20 naar Gouda voor Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
8: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
9: Gouwe Stad.
10: Hallo, Marcia hier van Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.

0: Dat was Boudewijn. Je luistert naar Radio Totaal Normaal, programma over stigma's, maatschappelijke onderwerpen, stigma's en taboes. En ik zei stigma's al, maakt niet uit. Programma daarover. En we hebben het vandaag over ADHD. En we zitten in het tweede uur. En we hebben in het vorige uur hebben we het gehad over balans digitaal voor ouderen, een ouderenvereniging. En we hebben geluisterd naar de zwoele gitaar en zangtonen van Mark. En die gaat hopelijk nog wel wat voor ons spelen. En we hebben in het tweede uur hebben we Paul Bremmer, vitaliteitsdeskundige gespecialiseerd in ADHD. Hij is een soort ADHD-coach. En we hebben een ervaringsdeskundige ADHD. Want we kunnen natuurlijk wel coaches en verenigingen interviewen. Maar ja, ervaring is natuurlijk ook heel leuk om de persoonlijke stuk te horen. Al hoor je ook dat mensen die voor de verenigingen werken zelf vaak toch ook wel ervaringskundig zijn. Maar goed, dan gaan we Leon spreken. En ja, hopelijk nog Mark. En nou, Boudewijn?
1: Ja, ik ben een beetje laat.
0: Hij kwam aangesjezen. Ik denk, de luisteraar hoort het vast niet, die pop-op-op, omdat het niet van jou was. Maar hij is er weer.
1: Ja,
0: we gaan even muziekje in en dan gaan we verder met het tweede uur.
1: Helemaal goed.

0: Oh, ai, ai, ja. Toch? Zo
1: heel goed. Heel goed.
0: Toch?
1: Ja, heel goed. Ja.
0: Nee, hoe heet die?
1: Return to the Innoficence.
0: Ah, ja. Oh, ja, ja, ja. Dus dan snap ik hem toch eerder. Maar ja, deze kende ik dan weer wel, hè, Boudewijn?
1: Ja, heel goed. Ja, je gaat mee te neuren.
0: Ja, ja, ja, dat snap ik.
1: Kwam je een beetje tot rust?
0: Hé. Het zijn ook een beetje omstandigheden, hè? Dat is niet...
1: We gaan gewoon verder.
0: Ja, laat maar onze, gewoon, inderdaad.
1: Ja, onze derde gast.
0: Ja, Paul Bremmer. Hij liep zelf tegen zijn eigen ADHD aan en besloot jongeren te gaan helpen. En ook volwassenen die dezelfde dingen ervaarden. En daardoor heeft hij ADHD-doen opgericht. Waarvan hij coach is en wat hij mensen kan leren en hoe hij tot het punt is gekomen, horen we graag van hem. Dus aan de lijn Paul Bremmer, vitaliteitsdeskundige, gespecialiseerd in ADHD. Nou, een hele mond vol. Hallo Paul Bremmer.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, bedankt voor dat u in uitzending wilde komen.
2: Ja, ik vind het leuk om te doen. Het is de eerste keer voor mij op de radio.
0: Kijk.
1: Kijk, nou, die doorbraak.
0: Voor alles een eerste keer, toch?
1: Die doorbraak volgende keer bij Op 1 of...
0: Ja, toch? Ja, dan ga je snel de ladder op, hoor, als je bij ons begint.
2: Maar, dat is een grote droom, ja.
0: Zonder gekheid, hoor. Vitaliteitsdeskundige, wat in vredesnaam is dat?
2: Ja, vitaliteitskundige, dat is een vak.
0: Oh, het is geen deskundige, het is kundige. Vitaliteitskundige.
2: Ja, het is kundige, ja. Ja, het verschil tussen deskundige en kundige is dat een deskundige het heeft ervaren en een kundige heeft ervoor geleerd.
1: Oké, jij hebt ervoor geleerd.
2: Ik heb ervoor geleerd, ja. En het vak is in het leven geroepen door Kennisinstituut van Vitaliteit Chivo. Zoals een aanrader om te volgen. Zij zijn heel goed thuis in de wetenschappelijke literatuur rondom vitaliteit. En hebben daar een hele gedegen opleiding over van gemaakt.
1: Ja.
2: En die heb ik gedaan.
1: Mm-hmm. En wat heb je geleerd?
2: Ja, wat
1: ga je daarmee doen?
2: Vitaliteit, ja, dat ga ik nu uitleggen.
1: Ja.
2: Vitaliteit is natuurlijk, dat wordt heel vaak geassocieerd met fitness of met gezondheid. Maar dat is in principe vanuit de wetenschap niet per se hoe het wordt uitgelegd. Het wordt vooral, de meest herkenbare definitie is dan levensenergie. En de definitie die we gebruiken is eigenlijk de energie voelen, de energiek en alert voelen om zelf gekozen doelen na te streven. En dus dat gaat eigenlijk over zelfontplooiing. En dat je gewoon zin hebt om je bed uit te komen. Dat je het gevoel hebt dat je een leven leidt dat de moeite waard is. Dat je jezelf de moeite waard vindt, dat anderen jou de moeite waard vinden. En dat is eigenlijk waar vitaliteit om draait.
1: Ja.
0: Okay.
2: En om hem te koppelen met ADHD. Ja, je kunt ADHD vanuit een vitaliteitsbril natuurlijk zien als een aangeboren moeilijkheid met vitaliteit. Met het leven van een goed leven. Heel veel mensen met ADHD voelen zich niet de moeite waard. Of hebben niet het idee dat hun leven de moeite waard is. Want in de basis is ADHD te zien als een motivatieprobleem. En dat is eigenlijk precies waar vitaliteit om draait, om motivatie.
0: Oké, ja, kijk, want... motivatieprobleem, dat hebben we nog niet gehoord in het vorige interview. Ik heb ook wel eens gehoord, motivatie bestaat eigenlijk niet, pas wanneer je resultaten boekt.
2: Oké, okay, ja.
0: Wat zou je daarover zeggen?
2: Motivatie bestaat wel. Het is natuurlijk de vraag wat je ziet, hoe je de motivatie definieert. Maar wat je zei... je had nog niks gehoord over ADHD is een motivatieprobleem.
1: Ja.
2: Heb je het al gehad over executieve functies, denk ik?
0: Nee, daar zijn we niet aan toegekomen.
2: Oké, ik kan wel wat uitleggen
0: over
2: hoe ADHD werkt. Het is in de basis, zou je ADHD dus kunnen zien als een motivatieprobleem? En bekijk het zo. Eigenlijk alles wat we doen is motivatie gedreven. Links of rechtsom is motivatie gedreven. En dat komt omdat we eigenlijk ons hele leven... inrichten om onze basisbehoeften te krijgen. En dus je hebt in de basis eten en drinken en slaap. Maar je hebt ook psychologische basisbehoeften. En dus je hebt, en daar is eigenlijk waar de wetenschap van vitaliteit over gaat. Je hebt de psychologische basisbehoefte autonomie. We hebben allemaal een gevoel nodig dat we zelf aan het roer staan van ons eigen leven. Dat we eigen keuzes kunnen maken. We hebben de basisbehoefte aan binding, aan relaties. En we hebben de behoefte aan competentie. Het gevoel dat we ontwikkelen, dat we goed zijn in iets. En we hebben behoefte aan rechtvaardigheid. Het gevoel dat er eerlijk wordt samengewerkt. En dat zijn eigenlijk die vier psychologische basisbehoeften. Die maken voor een heel belangrijk deel onze motivatie uit. En dus alles wat we doen in het leven doen we links of rechtsom. Direct of indirect voor die basisbehoeften. Mm-hmm. En die basisbehoeften zou je kunnen zien als een taart. Taart is ook belonend. Nou, dat staat dan over eten natuurlijk. En iemand met ADHD, vergeleken met iemand zonder ADHD, we kunnen allebei naar een taart toe lopen. Dan hebben we natuurlijk, we zijn gemotiveerd, want we willen die taart hebben, maar dan moeten we een bepaalde handeling voor doen. We moeten namelijk naartoe lopen. En hoe beter je die taart voor je ziet, hoe makkelijker je daar naartoe loopt, hoe beter gemotiveerd je bent. En je zou ADHD kunnen zien alsof je je bril niet op hebt naar de toekomst. Alsof je die taart, zeg maar, die wat verder weg in de tijd staat, dat je die niet goed kunt zien. Dus iemand die geen ADHD heeft, die houdt die taart scherp. En die kan dan wat makkelijker koers houden. Die kan zich wat makkelijker blijven motiveren om uiteindelijk het stappenplan naar die taart toe te volbrengen. En uiteindelijk die taart op te eten. Terwijl iemand zonder ADHD, die zijn bril niet op heeft, die raakt wat makkelijker afgeleid halverwege. Of die ziet niet eens waar hij naartoe moet lopen. Die verliest overzicht, verliest motivatie. En dat is eigenlijk wat we impulsiviteit noemen.
0: Ja, ik wou net zeggen, zeg maar, een kwestie van prioriteiten kunnen stellen en dat kunnen overzien. Daardoor gericht blijven op wat je wil bereiken. Dat is gewoon erg lastig. Als ik het een beetje zo goed begrijp. Ja, het is een grappige over taarten beginnen. Ik moest even kijken van waar ga je nou heen met dit verhaal. Maar ik snap ook wel wat je zegt. Die basisbehoefte deel daarvan probeer dus met de coaching op te lossen. Want u bent zelf ook ADHD'er, had ik begrepen.
2: Ja. Klopt. Ja.
0: Is dat dan ook de hele reden geweest dat u dit hele... dit bent gestart om vitaliteitskundige te worden, zeg maar?
2: Ik liep zelf er tegenaan dat ik moeite had met de richting vinden in mijn leven. Dus moeite om keuzes te maken. Dat is ook, veel mensen met ADHD vinden dat ook meestal lastig. Dus er zijn natuurlijk allerlei dingen zijn interessant. En het duurt niet al te lang voor de interesse weer over is en er weer iets nieuws voorbij komt.
1: Yeah.
2: Ik was ook veel aan het zoeken. Ik ben uiteindelijk afgestudeerd als landschapsarchitect, maar daar heb ik niks mee gedaan. Ik was ook erg onzeker. Ik twijfelde aan mezelf. Dus ik had ook mijn interesse in de fitness. Dus toen dacht ik, dan ga ik maar iets met fitness doen. Uiteindelijk was daar het plafond ook redelijk snel bereikt. Dat vond ik niet meer uitdagend. Toen was ik weer zoekend. En op een gegeven moment kwam ik voorbij de opleiding vitaliteitskunde. En daar heb ik zo ontzettend veel geleerd over mezelf. Want de opleiding kun je zeg maar soort of zien als... Je wordt expert in het begrijpen van die vier psychologische basisbehoeften. En dat zijn eigenlijk vier taarten. Alleen dan natuurlijk een stuk complexer.
0: Ik krijg echt zin in taart van jou, ik weet niet.
2: Ja, dat snap ik. Maar goed, dus je wordt expert in die vier psychologische basisbehoeften. En dat betekent eigenlijk dat je jezelf heel goed leert kennen. Dus je leert wat je wil en wat je waarden zijn en zo. Dus autonomie. Je leert ook jezelf accepteren. Je authentieke zelf accepteren. Dat is ook allemaal autonomie. En je leert ook wat je nodig hebt in relaties en hoe je daarmee om kunt gaan. En ook hoe je jezelf eigenlijk misschien wel blijvend kunt motiveren door jezelf te ontwikkelen in plaats van continu iets nieuws te doen. Dat is dan competentie. En je leert jezelf accepteren als gelijkwaardig mens. Dat gaat dan over rechtvaardigheid. Dus ik leerde heel veel over mezelf. En ik vond het natuurlijk allereerst heel interessant. Dat past ook bij mij. Maar ook omdat ik eindelijk leerde zeg maar, hoe ik mijn eigen koers kon bewaken. En mezelf tevreden kon houden in die koers.
0: Ja, ik hoor natuurlijk inderdaad een heel klassiek verhaal vertellen van mijn interesses liggen hier. En dan ga ik weer wat anders doen. En dan ga ik weer daarheen. En dan ga ik weer daarheen en daarheen. En toen uiteindelijk beland je in een soort van nieuwsgierigheid naar zelfontwikkeling. En dat leerde je eigenlijk om door je te verdiepen in iets. In plaats van elke keer wat nieuws te zoeken wanneer je verveeld raakt. Om dan toch op koers te blijven. En juist heel veel meer kennis op een bepaald gebied op te doen. Eigenlijk heel mooi dat zo gelopen is dan. En eigenlijk vanuit eigen nieuwsgierigheid, waardoor je nu andere mensen kan helpen.
2: Ja, en dat stukje andere mensen helpen. Ik realiseerde dat mijn symptomen gewoon minder werden. En ik heb ook bij psychologen gezeten en dat was het heel veel praten. Vooral veel mijn zorgen op tafel gooien. En die gesprekken, die weet ik niet per se of die me heel veel opleverden. Het was vooral heel veel... Ja, wat me bezig hield op tafel leggen. En een van de dingen, een van de dingen die we voor het gesprek hadden besproken ook even kort was, wat is het verschil met de GGZ? Een verschil met bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie is dat bij cognitieve gedragstherapie, waar ik twee trajecten heb doorlopen, legde ik mijn gedachten op tafel en gingen we daar dan over praten. Alleen, mijn probleem was niet dat ik niet heel goed kon nadenken, want ik kon heel goed nadenken. Ik kon heel goed mijn zorgen allemaal bedenken en zo. Het probleem was alleen dat ik niet wist wat ik ermee moest doen en hoe ik ermee om moest gaan in de praktijk.
0: Ja, dan zeggen ze altijd erg voor je en dan komen ze niet met een oplossing, zeg maar, dat.
2: Nou ja, precies. Een van de problemen met ADHD is ook emotieregulatie, dus ik voelde me dan negatief en dat probeerde ik dan woorden te geven. En in plaats van dat de therapeut mij ging begeleiden in mijn woordenbrei en leerde van wat ik daarmee kon en mee kon doen in de praktijk, werd eigenlijk die brei alleen maar groter, werd het alleen maar ingewikkelder.
1: En je werd zelf aan het werk gezet van je zoek het zelf maar uit, of kreeg je dat niet?
2: In zekere zin wel, ja. Nee. Ja,
1: ik heb bij jou een beetje...
0: Alleen begrip, daar kom je natuurlijk niet.
1: Nee, maar ik heb een beetje het gevoel, je hebt 3 of 4 specialisten gesproken. Die wisten allemaal niet wat je had, tot je op dit punt terecht kwam. En toen ging het licht aan.
2: En het grote verschil is dus eigenlijk, hè, om het even, waarom ik het vanuit een vitaliteitsperspectief benader, is over ADHD is heel veel bekend. Maar er is eigenlijk nog veel meer niet bekend. Mm-hmm. Er zijn heel veel theorieën, verklarende theorieën over wat ADHD is. Er zijn natuurlijk steeds updates over hoe je het diagnosticeert. Mm-hmm. Heel veel mensen vallen ook buiten de boot. Zijn ook mensen die worden gediagnosticeerd die het niet blijken te hebben. Dus het is heel complex. Ja. Maar het lost ook niets op. Maar er zijn wel, en dat noem je transdiagnostische factoren. Dat zijn zeg maar psychologische eigenschappen voor mensen. Die gelden voor ieder mens, ongeacht wat je hebt. Ja. En dat zijn die psychologische basisbehoeften. En die zijn bewezen effectief. Ja. En eigenlijk gaat dat, als je het simpel uitlegt, gewoon over het leven van een betekenisvol leven. Dus het nastreven van doelen die echt bij je passen. Ja. Waar je zin in hebt om je bed vooruit te komen.
0: Ja, en je hebt dan over misdiagnoses. Dat werkt natuurlijk twee kanten op. Het kan natuurlijk ook andersom. Er zit natuurlijk ook heel veel overlap met ADD en andere kwalen. Zijn er bekende diagnoses die... of zijn er diagnoses die bekend hand in hand gaan met ADHD, of je weet?
2: Ja, zeker. Je hebt natuurlijk de angststoornissen die heel veel voorkomen bij ADHD. Die wat mij betreft heel erg direct te maken hebben met emotieregulatie. Dus de moeite om grip te hebben op je emoties. Want dat kan natuurlijk heel gauw angst worden of paniek. Je ziet ook dat er overlap is met autisme.
0: Borderline.
2: Ja, depressie, borderline inderdaad. Borderline wordt heel vaak verward met ADHD. En ik zie eigenlijk een beetje borderline als een soort of heel contextspecifieke ADHD. Dus heel veel moeite met emotieregulatie, maar dan echt heel specifiek in relaties. En dus dat wel veel moeite met impulscontrole en zo, maar dan lijkt dat verder in het leven eigenlijk allemaal wel mee te vallen. Maar lijkt het alleen tot heel veel conflict in relaties zelf. En dan heb je natuurlijk nog burn-out en depressie. En burn-out en depressie zijn interessant, omdat dat eigenlijk precies het tegenovergestelde is van vitaliteit. Dus op het moment dat je een leven leeft dat de moeite waard is, daarvoor ga je aan. Als je dat niet hebt, omdat je eigenlijk tekort aan basisbehoeften hebt, op psychologische taart als je het zo wil noemen, dan gaat je brein uit. En dat zijn, eigenlijk zijn dat depressiesymptomen.
0: Ja. Ja, het is wel heel interessant. Ik heb dan zelf ook gediagnoseerd ADD. En ik kwam er eigenlijk pas sinds ik goed ingesteld werd op een medicatie achter. Dat ook dopamine-regulatie echt een grote factor was van die problematiek. En dat wist ik niet eens. Ik bedoel, is dat bij jou ook bekend?
2: Ja, zeker. Ja, dopamine gaat over motivatie. Dus de dopamine komt eigenlijk vrij in anticipatie op de taart, als je het zo wil noemen. Dus je ziet de taart staan en als die taart de moeite waard is, dan komt de dopamine vrij. En je dopamine die drijft je naar de taart toe. En als je dus, een van de hypotheses is inderdaad een dopamine tekort in de hersenen, beschikbare dopamine tekort. En als je daar dus minder van hebt, dan ga je minder snel aan van dingen. Dus dat vind je vaak lastiger, vooral bij dingen die, bij beloningen die niet direct zichtbaar zijn. Dus die verder weg liggen in de toekomst.
0: Of je zoekt dus het extreem op.
2: Ja, en dan ga je extreem opzoeken en je bent impulsiever. Dus dingen direct voor je neus zijn aantrekkelijker. En als je dat natuurlijk een leven lang hebt, als kind al, en je wordt daar vaker om afgewezen. Maar je hebt ook meer moeite om jezelf te begrijpen. Want dat maakt het natuurlijk ook wat ingewikkelder om een stevige, stabiele identiteit op te bouwen. Want eigenlijk is een identiteit gewoon een hele solide set aan gedragingen ja, die toch ook wel samenhangen met hoe goed je in staat bent om beloning uit te stellen. Zingeving, zeg maar.
0: Ja, en als dat in je brein natuurlijk al niet werkt. Het is niet alleen maar een kwestie van snappen hoe het werkt natuurlijk.
2: Precies, dan is je identiteit ook snel. Dat zie je heel vaak bij... Want heel veel kinderen, volwassenen eigenlijk, die als kind dus ADHD hadden... weten niet goed wie ze zijn in deze maatschappij. En dat maakt het, naast het feit dat ze moeite hebben met impulscontrole... ook extra moeilijk om gewoon doelen te kiezen die bij je passen.
0: Ja.
2: Heel veel mensen met ADHD zijn veel sneller geneigd om zich aan te passen, vanuit schaamte bijvoorbeeld.
0: Ja, en ik hoorde jou over motivatie praten en ik denk dat ieder mens daar ook wel enigszins mee struggelt. En jij zegt, ja, er is wel motivatie, daar geloof ik wel in. En zeg maar, als jij een nieuw doel wil bereiken, hoe zorg je voor motivatie dan? Want ik denk dat we dat allemaal wel willen weten.
2: Ja, zorg dat het relevant genoeg is. Waarom wil je dat doel bereiken? En op het moment dat het antwoord is, omdat ik daar veel geld mee verdien, of omdat ik me graag wil aanpassen aan anderen, zodat ze me leuker vinden of zo, dan is de motivatie waarschijnlijk van korte duur. Want dan heeft het niks te maken met zelfontplooien.
0: Maar stel sporten bijvoorbeeld, waar je misschien een hekel aan hebt, en je denkt, ik moet toch even een keertje gezonder gaan leven. Het is iets wat niet per se heel leuk is. Maar je moet jezelf wel zo ver krijgen. Hoe ga je dat dan aan? Dit is dan inderdaad wat je zegt, je moet ook überhaupt iets hebben wat bijdraagt aan daadwerkelijke kwaliteitsverbetering in de core. Maar zoiets als daadwerkelijk gezonder leven of beter eten, noem maar wat.
2: Het mooiste zou natuurlijk zijn als je iets kunt kiezen wat je leuk vindt. Dus als je sport kunt doen die je leuk vindt. Nou, voor sommige mensen betekent dat ze relatief vaak van sport moeten wisselen, omdat ze gewoon houden van variatie. En voor mensen met ADHD bijvoorbeeld zou ik zeggen, maak gewoon een lijstje van vier sporten en rouleer dat bijvoorbeeld. En als je het aan die basisbehoeften wil toetsen, autonomie zou zijn, ja, wat vind ik zelf leuk of wat vind ik zelf belangrijk of op welke manier wil ik dat zelf doen. En dus je hebt ook mensen die vinden misschien sport helemaal niet leuk, maar die vinden het wel belangrijk om dat samen met vrienden te doen bijvoorbeeld. Dus dat zou een groepsport leuk kunnen zijn. Dus het idee is eigenlijk dat je heel erg op zoek gaat naar op welke manier je het kunt inrichten zodat het echt bij je past en vooral afblijven bij de doelen die je doet, omdat je het gevoel hebt dat het moet. En want dat werkt dus niet op de lange termijn. En al helemaal niet voor een laag dopamine ADHD-brein.
0: Ja, dus als ik het eigenlijk zo hoor, eigenlijk best wel goede die psychische basisbehoeften, die autonomie, binding, competentie, rechtvaardigheid. Als je daarin tapt, als redengeving voor hetgeen wat je wilt doen, dan ontstaat die motivatie. Zoals dus inderdaad van, stel je hebt een hekel aan sporten, maar er zitten leuke mensen daar op die sport, dat dan al de motivatie kan geven. Je moet natuurlijk wel de eerste stap eerst nemen, dus... Maar ik denk dat dat best wel een hele goeie is wat dat betreft, als ik dat zo hoor.
2: Ja, jij zei net ook van, ik geloof niet in, misschien geloof je niet in motivatie. Het is wel belangrijk misschien om dat even uit te leggen.
0: Nou, ik zei dat het niet bestaat tot je resultaat gaat zien, zeg maar. Dus die eerste stap om dat te gaan doen, dan denk je van ik wil gespierd worden, want misschien geen goeie, maar...
1: Nee, ik zou een ander voorbeeld
0: nemen. Nou, Boudewijn, help me even, welk voorbeeld moet ik nemen?
2: Nou, ik snap wel wat je bedoelt. Maar wat je bedoelt hier is intrinsieke motivatie. Dat betekent eigenlijk dat je het gewoon leuk vindt. Alleen, niet al onze motivatie komt voort uit het feit dat we het leuk vinden. Soms vind je het gewoon belangrijk.
0: Ja.
2: Maar dat was nog motivatie. Want als je niet gemotiveerd bent, dan is eigenlijk gewoon de conclusie heel simpel. Dan doe je het niet. Niemand. Als je niet gemotiveerd bent, doe je het niet. Dus zelfs als je discipline moet inzetten, dan is er uiteindelijk alsnog voldoende reden om het te doen. Alleen je doet het niet automatisch.
0: Ja,
2: en vooral
0: dat
2: stukje... Het op basis van discipline doen, daar hebben veel mensen met ADHD dus moeite mee. Omdat ze dus, ik zou het zo kunnen zeggen, dopamine missen om iets te doen wat niet direct bevredigend is.
1: Om over die drempel heen te komen.
2: Om over die drempel dus eigenlijk, te komen, maar dat is wel motivatie.
0: Ja. Dus het doel moet dusdanig duidelijk zijn dat je, ondanks dat je het wel of niet leuk vindt, dat je dat in ieder geval duidelijk genoeg voor jezelf hebt, dat je dan al dan niet met discipline genoeg reden vindt om het te doen, en dan daarbij hoort niet dat je dat per se dan leuk hoeft te vinden. Oké, fair enough.
2: Het verhaal moet wel stevig genoeg zijn, en dan komen we bij identiteit uit. En dus als jij weet wie je bent, je weet bijvoorbeeld dat je het belangrijk vindt voor je gezondheid, omdat je een fitte vader wil zijn, en je hebt dat verhaal heel fit of heel stevig staan, dan kun je ook wel iets doen wat je niet per se leuk vindt. En dat is eigenlijk identiteit. En een van de belangrijke problemen die ik zie bij mensen met ADHD is dat ze, omdat ze zichzelf al zo lang aanpassen, eigenlijk gewoon helemaal niet goed weten wie ze zijn. En dus heel veel doen vanuit schaamte. Mm-hmm. Dus zichzelf aanpassen, hun ADHD-symptomen onderdrukken. Opdoen omdat, ja, als je je eigen verhaal niet op orde hebt, loop je natuurlijk achter het verhaal van een ander aan. En dan zie je online heel veel voorbeelden van mensen die strakke sixpack hebben of een hele dikke auto rijden. En heel veel mensen met ADHD zijn toch geneigd om dat soort doelen na te streven. En dat doen ze voor een paar maanden en dan stopt dat weer en dan voelen ze zich weer schuldig. En, nou ja, en dat is dus het, waarom het vitaliteitsperspectief zo belangrijk is. Want eigenlijk als je het vergelijkt met de GGZ, een vitaliteitskundige is relevant als motivatie het verschil maakt. En heel veel trajecten in de GGZ zijn niet effectief, omdat ze zich richten op het aanleren van skills, van vaardigheden.
1: Ja, sociaal.
2: Maar eigenlijk zijn één ADHD erop zitten wachten. En dus plannen, ja, je leert dat. Ik weet niet of jij er ervaring mee hebt, maar drie weken stop je daar weer mee. Ik in ieder geval wel.
0: Ja,
1: zeker. Dit kennen we, ja.
2: Ja. Dus het idee van vitaliteitskunde is, en ik bedoel, ik weet ook dat binnen de GGZ heel veel methoden zijn die wel effectief zijn en dat het wel meer is dan wat ik nu net opnoem. Maar ja, een van de vragen was, ik had gekregen wat een leggeloos verschil uit tussen de vitaliteitskundige en de reguliere trajecten eigenlijk. Dan zou ik zeggen dat dit het verschil is. Dat we gaan kijken naar iemands persoonlijk
1: verhaal. Maar eventjes concreet, hoe komen mensen bij jou?
2: Ja, hoe ze bij mij komen?
1: Ja.
2: Eigenlijk meestal via Instagram. Ik heb een Instagram account en ook via. Dus uiteindelijk zijn natuurlijk mensen
0: Paul. Die Paul.Bremmer is de Insta, hè?
1: Ja.
0: Want wat doe jij exact als coach? Want je bent de coach. Deed je digitaal, hè?
2: Ja. En soms ook fysiek, maar meestal is online, ja.
0: En hoe ziet dat programma van jou eruit?
2: Ik heb een model. En dat model dat heeft eigenlijk drie perspectieven op ADHD. Ik noem het een doenprobleem. Dat is de klassieke benadering. Hè. Dus we weten wel wat we moeten doen, maar we doen het niet. Dus het doenprobleem. Het voelenprobleem. En dat gaat dan iets dieper over het verhaal wat ik net eigenlijk uitlegde. Emotieregulatie en vooral ook begrijpen wat je wil en nodig hebt. En dan heb ik het zijnprobleem. En het zijnprobleem dat gaat over dat je weet wie je bent. Dat je begrijpt wat jij voor persoon bent. Dat je jezelf ook niet hoeft aan te passen, maar dat je vooral kijkt naar waar je goed in bent in plaats van waar je slecht in bent. En dus het is doen, voelen en zijn. En doen, voelen en zijn vormen eigenlijk drie domeinen. En als iemand binnenkomt, nou, dan probeer ik eerst de wens scherp uit te kristalliseren. Dus wat wil jij eigenlijk? En niet zomaar zeggen van ik wil van ADHD af, maar wanneer heb je echt een goed leven? Hoe kunnen we daar een mooi doel van maken? En dan heb ik vragenlijsten en die toetsen eigenlijk op basis van doen, voelen en zijn, waar ze concreet tegenaan lopen in het leven.
1: Maar hoe word jij benaderd? Door wie word jij benaderd? Hoe komen ze bij jou terecht?
2: Wie?
1: Ja,
2: ook door mensen met ADHD. Ja.
1: Ja, maar goed, hoe vinden ze jou? Want die zijn eerst bij de GGZ geweest.
0: Nou, hij zegt Instagram, hè?
1: Ja.
2: Of via Instagram.
0: Ja. Ja.
2: En ik heb ook wel mensen die eerst bij de GGZ geweest zijn, zeker, ja.
0: Ja, en hoeveel weken doen jullie dat? Want je hebt dan die drie model met drie van die doelen. Even praktisch, we hebben niet heel veel tijd meer. Kan je een soort van samenvatten hoe dat programma er dan uitziet qua hoe vaak, wat kost het, et cetera?
2: Het zijn 12 sessies, 2 per maand. Ik verdeel het meestal in 3 blokken van 4 sessies. En ieder blok pakken we eigenlijk nieuwe set doelen of 1 doel. En dan gaan we daar gericht mee aan de slag. En het idee is dus dat we in de sessie doorgronden wat je nodig hebt en hoe je leven eruit ziet. En dat we altijd met een heel concreet plan naar huis gaan, zodat eigenlijk de kans vrij klein is dat je het niet uitvoert. Maar mocht er wel de kans zijn dat je het niet uitvoert, dan heb ik ook nog WhatsApp-contact. Dus er zit eigenlijk continu ondersteuning bij.
1: Mm-hmm.
2: Want het hoofddoel is dat je eigenlijk gaat ontwikkelen. En dat is natuurlijk het hoofddoel van vitaliteit. Je wil echt groeien.
0: Ja.
2: En dat traject dat kost inclusief BTW dat €363 in de maand.
0: Ja.
1: En het is 3 maanden?
2: 6 maanden.
1: 6 maanden.
2: In de regel 6, maar het is in principe maandelijks opzegbaar.
1: En het wordt niet vergoed door de zorgverzekering?
2: Nee, helaas nog niet.
0: Daar
2: ben ik ook nog niet mee bezig geweest, maar dat is wel iets waar ik wel naar wil kijken. Ja.
0: Nou, dan weten we denk ik even genoeg. Als we meer willen weten, kan je dus naar Instagram van jou gaan, Paul Bremmer. Je hebt ook een website, hè? Paul.bremmer trouwens, moet ik zeggen.
2: Paul.bremmer en adeadoen.nl.
0: Adeadoen.nl. Nou, ik wil in ieder geval bedanken voor je tijd. En de mensen die je helpt. Ik moet zeggen, ik denk dat het meer inhoudelijk is dan dat ik initieel dacht. Toen je zei, toen ik hoorde ADHD-coach, ik denk dat je wel degelijk verstand van zaken hebt. En ook weet hoe je het dan aan moet pakken. En ik hoor heel veel goede dingen wat dat betreft.
2: Nou, dat is goed om te horen.
0: Ja,
1: heel hartelijk bedankt.
0: Dank u wel.
2: Ja, graag gedaan. Succes nog.
0: Dank u, dag. Dit was Paul Bremmer. Ga naar de Instagram, paul.bremmer of adhddoen.nl. En we luisteren nog even naar Mark tussendoor.
1: Ga je gang.

0: Ja, live muziek, jongen. Echt lekker, hoor. Hé, hey, oh, blijft ook gewoon weer goed, hè? Nou, ik hoorde heel veel, je hebt muziek in de kerk. Daar begon je eigenlijk mee met gitaarspelen. Heb je dan ook wel een religieuze achtergrond? Ik hoor ook in de liedjes het Lord en zo. Is dat ook wel een stukje inspiratie voor je? Of,
1: Ja, ik heb wel zeker een religieuze achtergrond. Mijn vader is dominee, dus ik ben wel heel erg met geloof opgevoed, zeg
2: maar. Oké, ja. Dan wordt het kind ingeschonken, hè?
1: Ja. Okay. Ik zeg wel eens met de paplepel ingeslagen. Ik heb daar wel heel erg mijn eigen manier in gevonden en mijn eigen wijze van denken. En ik heb me opengesteld voor ook andere denkwijzes.
2: Maar dat had je vader ook al, of niet?
1: Mijn vader heeft wel echt het christelijk geloof.
2: Het padje.
1: Ja.
2: Maar hij heeft wel, althans, je hebt het misschien een manier van denken wel overgenomen. Of?
1: Ongetwijfeld, ja zeker.
2: Je vader leeft nog, of niet?
1: Ja,
2: en heb je daar ook discussie over dan met hem?
1: Ja, we hebben wel eens een discussie.
2: Is dat leuk?
0: Ik wou net zeggen, is dat een vriendelijke discussie?
2: Maar over theologie kan je natuurlijk heel erg leuk discussiëren.
1: Ja, zeker.
0: Maar het kan soms lastig worden als iemand set in het wezen is. Weet je, als iemand gewend is een bepaald pad te bewandelen, is het lastig soms om dan open-minded te zijn.
2: Als je over dogma's gaat praten, dat zijn vaak de problemen.
1: Ja.
2: Want het geloof zelf kan een hele mooie, goede gesprekken voeren. Ja.
0: Oh, we gaan de gevaarlijke kant op. Nee,
2: vind jij daar een leuke kant?
0: Is ook. Ja, je moet ook gewoon kunnen. Je kan ook gewoon moet kunnen wisselen van... Sorry? Oké.
2: Okay. We hebben al een gast, maar die krijgen we niet aan de lijn. Dat is een beetje jammer.
0: Ja, dat vind ik ook. We kunnen tussen...
2: Maakt niet uit, want we hebben nog genoeg op het programma.
0: Ja hoor, geen probleem.
2: Ja. Onze technicus zit mee in het praten. Ik weet niet, luisteraars.
0: Ja. De luisteraar hoort hem niet, maar wij worden soms een beetje afgeleid. Maar we gaan gewoon eventjes kijken wat we gaan doen. Ik denk, we kunnen even naar het gedicht gaan.
2: Precies, we gaan doen. En dan gaan
0: we
2: We hebben live muziek, dus why not?
0: Ja, waarom niet?
2: Ja, top. Marcia, je had een mooi gedicht gemaakt.
0: Ja, ik had nog een gedicht. Meestal doen we het op het eind. Maar we kunnen improviseren hier in dit programma. Geen enkel probleem. Dan moet ik hem even zoeken. Waar hebben we dat ding? Je had hem ook, hè, Boudewijn? Ik ga het eventjes zoeken, hoor. Ja, heel professioneel allemaal. Oké, ja. Ik heb het, hoor. Dat was, okay.
2: Luisteraars, daar gaan we.
0: Deze heb ik zelf geschreven.
2: Naar aanleiding van het onderwerp.
0: Naar aanleiding van het thema. Totaal geen ervaring mee. Kleuterklas heb ik hem genoemd. Een kleuterklas met zo'n 30 stemmen. Een vermoeide volwassene die de boel af moet remmen. Nooit stil, nooit saai, maar zelfs in die stilte, wat een lawaai. Problemen met dopamine regelen, dus dat opvullen met drugs, seks en gamen. Slapen een drama, nooit eens iets kunnen doen op schema. Overal briefjes en wat een chaos. Overweldigd door simpele dingen, maar reken maar dat in een echte noodsituatie... dat in echte noodtoestand ik het oplos. Dankzij de juiste medicatie, therapie en gezonde manieren zoeken van sensatie, tekenen, schrijven of whatever creatief, zo vindt het kinderklasje de vermoeide volwassenen ook wel een beetje lief. Je leert de goede kanten te zien van deze kinderklas en zou niet meer willen dat je anders was.
2: Mooi! Ja, maar ook een applausje.
0: Dankjewel.
2: We gaan even luisteren naar Bruno Mars.

0: Ja, luisteraars, dat was Bruno Mars met Talking to the Moon. Prachtig nummer.
1: Ja, zeker.
0: Nummer. Ik heb het wel vaker op mijn programma, maar misschien is het nooit opgevallen. Het is van een van mijn favorieten.
1: Oh ja, joh.
0: Ja.
1: Oh ja, joh.
0: Ja.
1: Nou. Ja. Wel rustige liedjes trouwens, hè? Hij zei dat hij het expres had uitgekozen.
0: Ja, dat is een beetje om jou rustig te houden.
1: Om mij rustig te houden. We hebben het over ADHD. Laten we al die drukke mensen maar even even tot rust laten komen.
0: Hey, maar we hadden eigenlijk een gast uitgenodigd als ervaringsdeskundige. Maar die laat het een beetje afweten. Maar jij hebt ook ervaring hiermee.
1: Correct. Ja, van heel dichtbij hoor.
0: Van jezelf.
1: Ja.
0: Wanneer kwam jij erachter? Of wanneer werd de diagnose gesteld?
1: Het begon eigenlijk... Ja, dat is een heel lang verhaal. Maar ik probeer het samen te vatten. Het begon eigenlijk met diagnose, depressie en borderline. En dan ga je op een gegeven moment door de hele molen van welke labels kunnen we aan je plakken.
0: Hoe oud was je toen?
1: Volgens mij wist ik het al vanaf mijn 19. Ja, en toen was dat echt non-existent. Want de andere dingen hadden veel hogere prioriteiten. Dus ik deed daar eigenlijk niet zoveel mee. Ik heb dan wel... toen hebben ze dus ADD geconstateerd. Tegenwoordig is de DSM veranderd. Dus het is niet meer... Dus allemaal valt het onder ADHD, maar dan heb je binnenin dan categorieën zitten. Het is niet meer of dit of dat. Toen kreeg ik Ritalin. Nou, dat was vreselijk.
0: Maar even terug. Je zegt, 19 jaar was ik. Maar die jaren daarvoor... had je natuurlijk symptomen daarvan.
1: Uiteraard. En eigenlijk pas sinds een paar jaar ben ik erachter hoeveel ADHD me beïnvloed heeft.
0: Ja.
1: Ik zeg nu ADHD.
0: Hoe was dat voor je?
1: Om erachter te komen?
0: Hoe waren die jaren? Kijk, wat is eigenlijk je puberteit, hè?
1: Ja.
0: Dan komt het los.
1: Je hebt toch het gevoel dat je denkt van waarom kosten dingen andere mensen minder moeite dan mij? Of is dit normaal? Je kent natuurlijk alleen je eigen hoofd. Dus je kan niet in iemand anders hoofd kijken. Maar school was echt ondraaglijk. Slapen was altijd al moeilijk. Het was een en al druk in mijn hoofd, waardoor ik heel veel stress kreeg ook en zo.
0: Kon je daarover praten?
1: Nou ja, ik wist niet beter. En anderen kenden mij ook niet anders. Het was niet, ik kom ook niet echt uit een gezin waarin dat dan heel normaal was. Gewoon mijn hele familie, niemand mankeerde iets. Ik doe het even met aanhalingstekens in de zin van... Het was niet iets... Het was geen taboe, maar ook niet dat iemand daar stil bij stond. Je leeft gewoon je leven en het zal wel.
0: Maar was je... Rare vraag hoor. Was je een vervelende puber? Oftewel was...
1: Ik vond het wel, maar...
0: Nee, maar goed. Was de aanleiding voor je ouders om daar... extra aandacht aan te geven?
1: Nee, dat trilzieken was wel heel jong aanwezig. Door dat hele dopamine verhaal. Dat begrijp ik ook steeds beter nu ook. Daardoor deed ik dingen die eigenlijk niet zouden moeten. Maar dat kon ik heel goed verborgen houden. Dus ik denk dat mijn ouders vrij weinig hebben gemerkt. Behalve dat ik veel stress heb. Mijn momenten druk ben. Ik had dan bijvoorbeeld als ik liep met vriendjes, vriendinnetjes. En ik had een goede dag en ik was blij. Dan moest ik soort van mijn energie kwijt. En dan ren ik gewoon even op en neer. Om even een soort van, was ik echt even een
0: energie
1: soort van,
0: kwijt te
1: om het even, dan was, dat doet ze vaker, weet je. En ADD kenmerkt zich vooral dat je druk bent in je hoofd en niet per se fysiek. Maar later, echt een jaar geleden of zo, ben ik gediagnosticeerd met ADD en ADHD. Wat ik vreemd vind, want dan denk ik, hoe kan je en de hyperactiviteit hebben en niet de hyperactiviteit hebben. Maar goed, dat moet je dan maar aan een psycholoog vragen. Daarvoor ben ik toen naar ADHD Centraal gegaan. Mm-hmm. Het was een test van een dag. We hebben een soort ding bewandeld. ADHD was een soort van eerst geen ding, omdat ik belangrijkere dingen had om mee te dealen, zeg maar. Toen kreeg ik Ritalin. Nou, dan moest ik 8 keer per dag slikken. Dat is echt ongelooflijk. Elke 1,5 uur. De rebound was vreselijk, want dan ging je zweten. En je drukte kwam 10 keer terug tussen de pillen door. Nou, vraag maar eens aan de ADHD'er om 8 keer per dag die pillen te nemen. Nou, ik nam het 1 keer per dag. En dat zal wel. Nou, dat werkte dus ook niet. Toen kwam ik erachter dat het dus dezelfde werking heeft als speed. Dus toen was mijn vraag aan de psychiater van, joh, wat zijn de lange termijn gevolgen? Want het wordt te pas en te onpas aan iedereen gegeven. Kun je mij vertellen wat de lange termijn gevolgen zijn? En die zei van, ja, weten we niet. Ik zeg, nou, dan heb ik het goed gemaakt, dan stop ik bij deze. En dan ga ik maar gewoon een weg vinden zonder. Dus toen heb ik heel lang zonder medicatie gezeten.
0: Hoe oud was je toen?
1: Toen ik besloot dat niet meer te doen, was ik 20 of zo.
0: Maar is er dan niemand die zegt van joh, we gaan eens kijken hoe we dat op een andere manier kunnen oplossen?
1: Nou ja, ik had natuurlijk al psycho-educatie. Ik had al therapie voor alle andere dingen ook, zeg maar. En dat was gewoon prioriteit nummer 1. Dus wat dat betreft ben ik pas later, kreeg ik dus wel antwoord op mijn vraag wat zijn de lange termijn gevolgen. Maar goed, dan zijn we ook weer 10 jaar verder.
0: Ja.
1: Werd mij verteld van joh, er zijn langdurig werkende medicatie met vertraagde afgifte. Zoals ze 1 keer per dag nemen. En daar krijg je ook geen rebound van.
0: Mm-hmm.
1: En het enige voordeel wat ook Ritalin had en deze medicatie is minder honger. Dat is niet voor iedereen goed misschien, maar voor mij werkte dat wel. Want dopamine is ook eten, bijvoorbeeld. Dat is ook een levenslang thema van me geweest. Uiteindelijk ben ik dus gediagnosticeerd met dat een aantal van mijn diagnoses dus verkeerd waren gesteld. En dat het eigenlijk allemaal gebaseerd was op ADHD, zoals dus de borderline. Ik ben daar ook hier geïnterviewd daarvoor.
0: Ja.
1: Maar dan heb je, de meneer hiervoor had het ook over emotieregulatie, over, ik moet even het ding erbij pakken, maar die benoemde gewoon een aantal dingen die ook onder borderline vallen. En dat is al een lastige ding om te diagnosticeren, omdat het zo vaag is, zeg maar. Nou ja, en toen ik dus bij ADD Centraal daar voor een test ging van een dag, mijn psychologe toen de tijd zei dus van ja, ik vermoed dat jij dus verkeerd gediagnosticeerd bent en dus flink last hebt van ADHD. Toen ben ik dus naar ADHD Centraal gegaan. Nou, ik blootde ook dopamine. Daar moest ik dan weer stoppen 4 weken van tevoren. Ben ik daarheen gegaan, een test van een dag. En dan op een gegeven moment moet je een soort, ik noem het de saaiheidstest. Een half uur lang moet je dan een kleurtje inklikken met links en rechts met een ding, met een sensortje op je hoofd en een webcam. En dan kijkt hij hoeveel microbewegingen je maakt. En je verveelt je helemaal de heel erg.
0: Ja.
1: In de test zonder medicatie had ik 11 meter afgelegd met microbewegingen in een half uur of 20 minuten. En de tweede keer was dat nog maar met medicatie 3 meter. Dus ze zeiden ook van ja, medicatie werkt goed voor jou. Ben ik op medicatie ingesteld en toen merkte ik pas hoeveel invloed het ook had op mijn leven eigenlijk. En,
0: wat was die invloed dan?
1: Dingen werden veel makkelijker. Nou ja, dat dopamine chasen, structuur houden, gesprek ook langer volhouden. Dat je niet halverwege het gesprek ineens kwijt bent waar je het over hebt. En dan kan je denken, waarom ga je de radio doen? Dat is echt zo'n belangrijk onderdeel ervan. Nou ja, hyperfocus is natuurlijk ook een onderdeel dat je juist de andere kant op juist heel erg kan focussen. Ja. En zolang ik het interessant vind, kan ik vaak nog wel aardig mijn aandacht erbij houden. Even kijken. Ja, trailseeking minder. Dat dopamine chasen minder.
0: Wat is
1: dus
0: dat, trailseeking?
1: Dat je dingen gaat doen voor de sake of a thrill. Dus dat kan dus van alles zijn. En dat is dus vaak omdat je dus die dopamine wil. Dus dat was
0: daar roept je lichaam om.
1: Je hoofd eigenlijk, ja. En het is iets rustiger. Het is niet meer een klas

0: eerste interview zei ook van ja, ook gezellig en dat soort dingen. Weet je wel, juist die impulsiviteit, dat geeft natuurlijk ook een bepaalde energie weer aan anderen en zo. Dus ja, ik kan er goed mee leven nu. En ik ben heel blij met de medicatie die ik heb. Het werkt, de lange termijn gevolgen zijn dus dat je went aan de medicatie. Dus je moet af en toe stoppen.
1: Dat is lastig, denk ik dan.
0: Ik heb één keer een stopweek gedaan. Ja. En dat was drama. Dat was echt alles keer 100. En dat, toen heb ik dat neergelegd bij mijn psychiater. En die zei, nee, doe maar niet. Doe maar gewoon dan in het weekend. Of als je niet hoog moet functioneren of zo. Dan neem je gewoon even een dagje niet. En dan blijft die werking een beetje hetzelfde.
1: Is dat dan omdat je anders een soort resistent wordt voor die medicatie?
0: Ja, dan moet je steeds meer gaan nemen. En ik zit al vrij hoog. Dus om dat dan te voorkomen, dan is de werking ook weer beter. Want na die stopweek, ik nam weer. En ik was echt zoned in. Ik kon echt over hartstikke moeilijke onderwerpen heel lang blijven praten. En gewoon een soort van, het was echt gewoon informatie. Ik ga het allemaal in me opnemen. Weet je, gewoon een soort van, oh, eindelijk. Maar dat is een soort van even de extreem. Dat je dan één keer vol weer die hoeveelheid neemt, zeg maar.
1: Wat betekent het voor je? Wat is het, je leven veranderd? Wat is er anders als anders?
0: Ik zit eigenlijk mijn hele volwassen leven al in de GGZ-dingetje. En ik ben dus officieel nu geen borderliner meer. En ik ben uit de GGZ sinds 15 jaar. Mm-hmm. Omdat het nu allemaal gewoon goed ingesteld is en zo. Het maakt wel een groot deel van wie ik ben, wat mijn interesses zijn en hoe ik functioneer. En soms voelt het alsof ik daar niet het volledige uit kan halen. Maar then again, het maakt jou, weet je. Je kan het ook niet veranderen. Dus in die zin,
1: ja, maar wil je dat? Zou je het nu willen veranderen?
0: Nou, op zich wel.
1: Wat zijn je zegeningen?
0: Nou ja, ik denk dat stukje creativiteit. En omdat je dus je leven altijd chaos is in de simpelste situaties. Op het moment dat je echt chaos ervaart, waar een tussen haakjes normaal mens niet mee om kan gaan omdat ze dat nooit meemaken, is het voor mij hetzelfde als een gemiddelde dag. Dus ik zat bijvoorbeeld bij de dierenambulance en dan, als echt een noodsituatie kwam en er moesten allemaal dingen geregeld worden en daar zit Jantje tegen te praten, dat moet er gebeuren, die moet je begeleiden. En dan kon ik dat eigenlijk, was ik daar heel ervaren in om dat op te lossen, omdat het net zoveel chaos bijna was als anything else. Dus in die zin is dat een voordeel, I guess.
1: Mm-hmm.
0: Ja. En ik kan makkelijk schrijven en gewoon tekenen. En daar word ik ook wel heel blij van. Dat moet ik ook wel blijven doen, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ik wil Mark eigenlijk nog ook wel de ruimte even geven.
1: Ik probeer hier zelf af te ronden. In de eerste plaats heel goed, heel knap van je dat je zo openhartig hierover bent.
0: Tuurlijk.
1: En dat geldt ook voor mensen die wij altijd interviewen.
0: We maken het programma natuurlijk ook niet voor niks, hè? Dat komt ook voort uit dat ik mezelf heb gestigmatiseerd en weet hoe schadelijk dat kan zijn. Dus lead by example, zou ik zeggen. Weet je,
1: maar het gaat
0: moeilijk
1: goed,
0: zeggen,
1: het gaat goed met je, toch? Niet altijd, maar
0: ja, goed. Ik heb dan nu een hernia en daar pillen voor. Als je een prikkelverwerking doet, helpt niet met ADD. Maar overal wel beter, Okay. Zeker.
1: Dankjewel voor dit gesprek.
0: Dankjewel. Ja, dank voor de interview. Ja. En Mark nog even.
1: Mark, jij gaat nog lekker een mooi laatste nummer spelen.
0: Mark, je gaat nog wel afgekapt worden, waarschijnlijk tot onze spijt halverwege nummer. Dus wil je nog even van tevoren je mailadres geven voor de mensen die zeggen hij was te gek? Wil je dat nog even dan zeg maar doen en dan kan je daarna gelijk het nummer inzetten. En wil ik je alvast bedanken.
1: Ja.
2: Heel graag.
1: En luisteraars, wij tot over 2 weken. Maar eerst Mark. Ja.
0: Ja.
2: Mailadres is somethinggoodformusic@gmail.com.
0: Oké, okay, somethinggoodformusic@gmail.com. We waren Boudewijn en Marcia. We gaan nog even naar Mark luisteren.
1: Yes, hoi.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna er brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam tussen het Ketelplein en het Prins Klausplein. Diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam. Voor de Keteltunnel 25 minuten extra reistijd. A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Harmelen een 30 minuten vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland voor het Ketelplein doe je er 10 minuten langer over vanaf Krooswijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoorn het.
5: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Wie aan countrymuziek denkt, denkt onvermijdelijk aan Willie Nelson. De inmiddels 93-jarige legende weigert achter de geraniums te gaan zitten. Hij blijft schrijven, opnemen en optreden, waardoor hij simpelweg niet mag ontbreken in deze uitzending. Op zijn gloednieuwe meesterwerk Dream Chaser bewijst de Nestor van de Outlaw Country dat zijn muzikale vuur nog altijd even hard brandt als in zijn jonge jaren. Ik opende met Whiskey Wants Me Too, een weemoedige honky-tonk-song waarin Nelson met zijn herkenbare, breekbare stemgeluid zingt over de verleidingen en de littekens van het leven.
1: Warm aanbevolen.

0: Het vorige nummer vloeit naadloos over in het introspectieve Developing My Pictures, waarin hij op poëtische wijze terugblikt op het verstrijken van de tijd en het koesteren van herinneringen. Alsof hij zijn persoonlijke fotoboek voor ons openslaat. Afsluiten doen we met het elegante Fly Away, een nummer dat een gevoel van ultieme vrijheid en berusting ademt. Samen vormen deze drie tracks het ultieme bewijs dat leeftijd voor deze acts van wereldformaat slechts een getal is. Willie Nelson is er nog altijd. En hoe?
1: I've been sitting in this prison, counting corners on the

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: De krachtige track We Ride It Down dient als een oproep tot gelijkheid en emancipatie van de vrouw. India Raimi verpakt haar vlijmscherpe boodschap in een muzikaal jasje. Dat doet denken aan een duistere spaghetti western. Met veel vuur, humor en rauwe honky-tonk laat ze horen dat ze definitief klaar is met het pleasen en compromisloos haar eigen pad kiest.

De veelzijdige en met Grammys bekroonde singer-songwriter Brandi Carlile is terug met de ijzersterke single Life on the Run. Het nummer combineert op meesterlijke wijze krachtige rootsrock met haar kenmerkende, emotioneel geladen folkvocalen. De stuwende ritmesectie en de dynamische opbouw weerspiegelen perfect het rusteloze gevoel van het leven onderweg.

0: De original van deze week.
1: Ik ga terug naar een absolute evergreen uit 1964, Under the Boardwalk van de legendarische formatie The Drifters. Dit roept direct het ultieme lome zomergevoel op. Het nummer, gekenmerkt door de prachtige leadvocalen van Johnny Moore en de sfeervolle percussie, werd destijds een gigantische wereldhit. Dit tijdloze meesterwerk vormt de perfecte opmaat naar een bijzondere interpretatie die we later in het tweede uur zullen gaan horen.

0: William Michael Morgan brengt met zijn nieuwe single I'm Over You de felbegeerde traditionele country sound terug op de radio. De zanger, gezegend met een diepe bariton die doet denken aan de grootheden uit de jaren 90, zingt over de moeizame nasleep van een verbroken relatie. Ondanks de titel laat de emotionele gitaar- en neo-traditionele instrumentatie horen dat de pijn nog altijd diep zit. Een heerlijke single voor de liefhebbers van het pure, ongepolijste country-ambacht.
1: Fresh New Country.

Met trots presenteer ik het legendarische moeder-dochter-duo The Judds als act van de maand. Scherp staat hun iconische doorbraakhit Mama is Crazy uit 1984. Een nummer dat destijds hun allereerste nummer 1 notering werd in de country hitlijsten. De herkenbare loopzuivere harmonieën tussen Naomi en Winona vormen de absolute kern van deze tijdloze klassieker. Een prachtig monument uit de country historie dat na al die jaren nog niets aan glans heeft verloren.

Uit Oklahoma afkomstige Caitlin Butts maakt diepe indruk met haar nieuwste single Never Really Mine. Ze combineert traditionele country-elementen met een moderne, theaterachtige intensiteit en een vlijmscherpe tekst over liefdesverdriet. Haar krachtige en emotionele stem snijdt door merg en been, ondersteund door een meeslepende productie vol jankende gitaren.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Nu aandacht voor de Nederlandse gitarist en singer-songwriter René Hagen met het nummer Big Bad Dog. Het is een rauwe opzwepende track waarin vuige bluesrock en Amerikanen naadloos samensmelten. Hagen etaleert niet alleen zijn goddroge en bezielde stemgeluid, maar imponeert ook met vlijmscherp gitaarwerk dat direct naar de keel grijpt.

Ilse de Lange behoeft nauwelijks introductie, maar met haar single Something Good weet ze toch weer te verrassen. Het nummer is een bitterzoete, weemoedige country-poptrack die perfect past bij haar internationale sound.

Ik blijf in eigen land met de Utrechtse indie pop en rootsformatie The Maureens en een single Crying for the Moon, afkomstig van het album Don't Give Up. De band staat bekend om een prachtige zonovergoten West Coast harmonieën die doen denken aan de Beach Boys en de Jayhawks. Dit is een kunstwerkje vol sprankelende gitaren en een weemoedige ondertoon.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Singer-songwriter Jimmy Cantwell levert met Cowboy Singer een prachtig, nostalgisch eerbetoon af aan het muzikantenleven. Het nummer is traditioneel van opzet, met een prominente rol voor de akoestische gitaar en een sfeervol huilende pedal steel. Cantwell zingt met een doorleefde warme stem over de romantiek en de schaduwzijde van het reizen langs de honky-tonks.

Wederom aandacht voor het album van de maand Feline Era van India Raimi. Six Feet Under is een gitzwarte uptempo country track waarin Raimi afrekent met de spoken uit haar verleden. De stuwende ritmesectie en het dreigende gitaarspel versterken de duistere, bijna gotische sfeer van de tekst. Raimi zingt met een ongekende felheid en venijn, waarmee ze bewijst dat haar Feline Era synoniem staat voor ultieme muzikale bevrijding en kracht. Thank you.

0: De Ierse country scene is levendiger dan ooit en dat bewijzen Derek Ryan en Jack Keogh met hun gezamenlijke single Plough on Paddy. Het nummer is een uiterst aanstekelijke en opzwepende track die de Keltische roots prachtig verweeft met traditionele country. De herkenbare stemmen van de heren harmoniëren fantastisch over een vrolijk ritme vol banjo en fiddle. Het is een ode aan de hardwerkende arbeider die met zijn opbeurende karakter gegarandeerd voor een glimlach en een tappende voet zorgt.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

0: Ik sluit het eerste uur in stijl af met de Australische countrybelofte Tyler Rodriguez en haar single Honky Tonk Healing. Dit nummer is een heerlijke, energieke terugkeer naar de traditionele Honky Tonk sound, compleet met jankende steelgitaren en een swingende piano. Rodriguez zingt met een krachtige en zelfverzekerde stem over het verwerken van een gebroken hart op de dansvloer. De perfecte afsluiter van dit uur, die je met een flinke dosis energie achterlaat voor het tweede deel.
1: When you're so lonesome you could cry, and you're looking for a place tonight.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet, Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam voor Leidschendam 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Zoeterwoude en Den Haag-Zuid 20 minuten extra. De A12 richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur extra reistijd. En op de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

0: Ik hoop dat je genoten hebt van het eerste deel, want ik heb voor dit 2 uur minstens zoveel moois voor je in petto. Ik opende met een flinke dosis karaktermuziek van Ray Wiley Hubbard, waarna ik snel doorga naar de vaste rubrieken met daarin een speciaal eerbetoon. Laat de muziek maar spreken. Zoals gezegd, Ray Wiley Hubbard opende het 2 uur met Cassette Mixtape. Dat was een geweldige en karaktervolle opener die direct de juiste toon zette voor dit 2 uur van de uitzending.
1: Crossroads. Crossroads Country Flashback.
0: We luisteren achtereenvolgens naar 2 van hun allergrootste successen, te beginnen met de energieke uptempo klassieker Why Not Me uit 1984.

De broers Paige Burcombe en Jack Torrey, beter bekend als de Cactus Blossoms, leveren met de single Lately I've Let Things Slide een prachtig staaltje retro country af. Het nummer is een cover van de Britse legende Nick Lowe, maar de broers gieten er volledig hun eigen herkenbare sausje overheen. Hun loopzuivere fluwelen broederharmonieën doen direct denken aan de Everly Brothers en tillen de weemoedige tekst naar een hoger niveau.

0: De cover van deze week.
1: De Schots-Canadese Johnny Reed met zijn interpretatie van Under the Boardwalk. Waar we in het eerste uur de soulvolle original van de Drifters hoorden, geeft Reed er hier een geheel eigentijdse country twist aan. Met zijn krachtige, tikkeltje schorre bariton en een rijke instrumentatie vol blazers en gitaren blaast hij de klassieker nieuw leven in.

Singer-songwriter Matthew Ryan staat al jaren bekend om zijn diepgaande emotionele songs. En het is op Through Your Life niet anders. Afkomstig van zijn album A Little Imperfect is dit nummer een rauwe folk-rock track die je koud op de kleren valt. Ryan's doorleefde en gruizige stemgeluid snijdt door de minimalistische sfeervolle productie heen. Het is een song over overleven, liefde en de littekens die het leven achterlaat.

In het speciale songwriterblokje eren we het vaak onderschatte genie van Dolly Parton als componist. Door te luisteren naar drie van haar meesterlijke creaties, gezongen door andere grootheden. Eerst Emmylou Harris, die een breekbare en indrukwekkende versie neerzet van het hartverscheurende To Daddy. Daarna hoor je outlaw-legende Waylon Jennings, die met zijn stoere, doch gevoelige bariton schittert in het romantische Waltz Me to Heaven.

Tot slot van dit blokje Merle Haggard met zijn ijzersterke verhalende vertolking van Kentucky Gambler. Drie totaal verschillende artiesten die bewijzen hoe fraai de composities van Dolly Parton werkelijk zijn.

0: much more than he wins.
1: Voor een stevige, grensverleggende sound schakelen we over naar Jay Buchanan, de frontman van Rival Sons met True Black. Deze track balanceert op de grens van rauwe bluesrock, southern rock en alternatieve Americana. Buchanan's vocale prestatie is werkelijk grensverleggend. Zijn krachtige, soulvolle uithalen grijpen je direct bij de strot.

0: In the Spotlight.
1: Spanje is het doel van deze rubriek met als gast de verrassende countryformatie The Wild Horses. Eerst aandacht voor het bijzondere Por El Camino Estrecho. Een prachtig en uniek nummer waarop de band samenwerkte met de bekende Spaanse rockmuzikant Quicky González. Direct daarna het Engelstalige Simple Country Boy. Een heerlijke neo-traditionele country track die zo uit Nashville had kunnen komen. De band laat met deze twee opeenvolgende nummers hun enorme veelzijdigheid horen.

Crossroads met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

Met de prachtige dankbare woorden van Joshua Ray Walker zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. 2 uur vol country Americana rootsmuziek vliegen voorbij als je in goed gezelschap bent. Ik wil je weer hartelijk bedanken voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
1: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
0: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond koelt het op. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Goedenavond en hartelijk welkom bij de donderdagavondprogrammering van Gouwestad Radio. Met van 7 tot 8 uur foto's door Ton Dekker voor samenstelling, presentatie en techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Bruce Power. Vanavond, de tweede avond, waar wij de deuren van de archieven van foto's weer nagenwijd open gaan. En we een mooie concertopnames gaan herhalen. Helaas, van deze opnames weet ik alleen nog maar van wie de band was. En misschien wel een heel klein beetje over wat er zich afspeelde die avond. Maar verder niets van bandleden en ook niet van de titels van de nummers die ze deden. We gaan beginnen met een groep uit Tibet. Als ik me goed herinner waren dat twee zussen en nog een kennis daarbij. Ze noemen zichzelf Gangchenpa. En er zitten een paar momenten bij die mij zo onvoorstelbaar goed helder voor de geest staan. Onder andere dat er dus muziek gemaakt werd waarbij alleen maar één belletje hoorbaar was. En die zaal die was dus doodstil. Allemaal opgenomen in de Agnietenkapel door de Stichting Wereldmuziek Gouda, die helaas te zien is.

En na die opname van Gang Champa, ik hoop dat u er in ieder geval van genoten heeft, gaan we het eens ietsjes ruiger doen. Er zit meer tempo in en er zit ook een Nederlander zit erbij. Ik weet niet meer hoe die heet, maar het zijn in ieder geval een steltje Afrikanen die heerlijke muziek maken. Ze noemen zichzelf Frère Guisé. En welke Guisé dat was, dat is niet duidelijk gemaakt. Ook deze opnames zijn weer gemaakt in de Arnieterkapel. Geniet er maar van. Frère Guisé.

Hey!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
1: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
0: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouden Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Remco Bologne. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Joanne Shaw Taylor, Taj Mahal en Danny Wild. We hebben Motherless Child Blues als klassieker van de avond, Omar en de Howlers in de Basis Blues Collectie en een mini special over de Fabulous Thunderbirds. Maar eerst, het is altijd verstandig om te leren van je fouten.

Joe Guitar Huge, een Texaanse blueszanger-gitarist die al in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw singles opnam voor lokale labels in Texas. Zijn grootste invloeden waren T-Bone Walker, Lil Scott Jackson en Clarence Gate Mouse Brown. Ik heb zelf 2 LP's en 2 CD's van Joe uitgebracht. Een wat afstandelijke man, maar ook een op een top professional. Learn From Your Mistakes kwam uit in 1988 op de CD Craftsman. Voor de basis bluescollectie blijven we in Texas voor Omer en de Howlers. Dat is de band van zanger-gitarist Omer Kent Dykes, geboren in Mississippi, maar al sinds 1976 woont hij in Austin, Texas. Inmiddels 76 jaar oud en 37 albums verder. Met zijn karakteristieke stem en zijn pompende gitaarwerk een man die in iedere basis bluescollectie thuis hoort. Bijvoorbeeld het album Sorcerer's Style uit 1996. U hoort You Keep Watching Me.

Ja, mijn favoriete Southern Rock moment van de band van dit moment. De Tedeschi Trucks Band met onder andere Susan Tedeschi zanggitaar. En Derek Trucks lead gitaar. Don't Let It Slide is van het album Revelations uit 2011. De tweede nieuwe cd is van de Britse singer-songwriter Joanne Shaw Taylor. Zij mixt blues met rock en Americana. En op haar nieuwe cd staat een nummer waarop ook Joe Bonamassa meedoet. De titelsong The Trouble With Love.

Willie King en de Liberators met You Got To Have A Love. Een band uit Mississippi waar ze vooral optraden in Betty's Juke Joint in Prairie Point. Willie maakte 6 albums tussen 1999 en 2006 en hij overleed in 2009, werd 65 jaar oud. De tweede nieuwe cd is van oudgediende Taj Mahal, 84 jaar oud, maar hij weet van geen ophouden en dat is terecht, want alles klinkt nog als een klok. Dat kunnen we horen op zijn nieuwe album, dat heet Time. En sinds zijn debuut in 1968 is dat pakweg zijn 68ste album. Het komt vast door al die voodoo.

die werd geboren als Robert Hicks. En deze zanger-gitarist met 12-snarige gitaar kwam uit Atlanta, Georgia, waar hij in 1927, dus bijna 100 jaar geleden, dit nummer opnam dat iedereen veel later leerde kennen door onder andere versies van Eric Clapton, Motherless Child Blues.

En nog net een stukje slide bij Barbecue Bob. De mini-special van vanavond gaat over de Fabulous Thunderbirds, in 1974 opgericht in Austin, Texas. Met onder andere Kim Wilson zang mondharmonica en Jimmy Vaughan gitaar. De broer natuurlijk van Steve Ray Vaughan. Vaughan verliet overigens de band in 1990. Commercieel succes was er in 1986 met een top 10 single en een gouden album Tough Enough. De band onder leiding van Kim Wilson bestaat nog steeds. Drie nummers staan voor u klaar. She's Tough, en dat komt uit 1979 van het album Girls Go Wild. Dan You're Humbugging Me van het album T-Bird Rhythm uit 1982. En dan de T-Birds met special guest Billy Gibbons, de gitarist van ZZ Top, on Payback Time. En dat komt van het studioalbum Struck Down uit 2024. 3 maal de T-Birds. You

Ja, de Fabulous Thunderbirds met Kim Wilson zang mondharmonica en special guest ZZ Top frontman Billy Gibson op gitaar. De laatste nieuwe cd van vanavond is van de Britse singer-songwriter Danny Wilde, 40 jaar oud. En net als veel van haar generatiegenoten speelt ze een mix van blues, rock, soul en Americana. Haar zesde album onder eigen naam heet heel sexy The Viz Tone Sessions. Want het is een compilatie van 19 nummers die zij in de loop der jaren opnam voor dit platenlabel Viz Tone. Het nummer dat ik heb gekozen is een oud Memphis mini-nummer, een akoestische blues, waarop Danny Wilde begeleid wordt door haar broer Will Wilde op mondharmonica.

Ja, Colin James uit Canada. En dat is nog steeds de meest vooraanstaande blues performer van deze periode. There's a Fire komt van zijn album Open Road uit 2021. Ja, we gaan afsluiten met een instrumental van de bekende Amerikaanse gitaristen Ronnie Earl en Duke Robillard, die allebei hun carrière begonnen in Room Full of Blues. Het nummer dat we gaan gebruiken om af te sluiten heet Two Bones and a Pick. Remco Bologna, bedankt voor de techniek en u bedankt voor het luisteren. Volgende week is er weer een Blues Power. Tot dan!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
0: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de tweede ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.

0: exciting and entertaining. Get on up. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
1: Ladies and gentlemen,
2: brothers and sisters,
0: the party starts here.
3: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ja, blijf het een van de beste opwekkende songs vinden van Queen, Don't Stop Me Now, 1978 van het album Jazz. Ik vond het altijd vreemd dat het album Jazz heette, want er is werkelijk geen jazznummer op te vinden. Maar het is een aardig album met Fat Bottom Girls, staat er bijvoorbeeld ook op. En nog een paar bekenden. Maar ja, een van de minst, zullen we zeggen, een van de minste albums van Queen in die zin dat die niet zo goed liep als vele andere albums. Goed, Queen dus, maar deze wel. Don't Stop Me Now. Achter knoppen, daar zit hij weer. Remco Bologne. En we gaan er weer een mooie shake van maken, uiteraard.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Shakeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover.

Zeker, en we gaan naar Toto en naar Ryan Adams. Toto, jij was eigenlijk een beetje de 70 jaar waarvan mensen zeiden... ja, dat is een geweldig bandje wat het goed doet in de studio. Hele goede sessiemuzikanten. Maar ja, verder erg glad hoor. En mensen waren daar nou niet zozeer over te spreken. Tenminste, een heleboel die ik kende, die zeiden van... nou ja, leuk bandje, maar veel te glad. Maar ze kwamen met Hold the Line, dat vond ik toch een lekker plaatje... En ja, ik ben ze toch meer gaan waarderen. Want als je toch die muziek van Toto hoort... sommige nummers zitten verdomd goed in elkaar, kan ik zeggen. Goede akkoorden. En ja, blijven recht overeind staan. Ze zijn in Nederland ook behoorlijk populair. Ik kies er eentje uit 1988 deze keer heb ik voor gekozen. Van het album The Seventh One. Ja, en dat vind ik een lekker opgewekt plaatje. Pamela, Toto.

0: Ja, hij is weer geheel gerehabiliteerd, zeggen wij mooi. Hè? Ryan Adams, New York, New York. Ja, van zijn album Gold uit 2001. Ja, is weer oud, maar prachtig album trouwens, dat Gold. En New York, New York was dus de single. En dit was de... Het was een maxi-single. En daarvoor dus de Seventh One, Pamela hoorde je dus, van Toto. En Toto heeft samengewerkt met Steely Dan, moet je nagaan, niet de kleinste. Ook met Bos Keks, de Lido Shuffle, is min of meer van Toto. Komt uit de koker van Toto, als je dat nagaat. Michael McDonald werd afgekeurd als zanger van Toto. En Kenny Loggins ook, en dat werd dus Bobby Kimble. Ja, geen klein bandje dat Toto, ik zei het al. We gaan naar de Spotlight, luisteraars.
1: In de Spotlight...
0: Ja, we gaan naar een band bestaande uit een zus en een broer, Sean en Sarah Watkins. En Sean die speelde de gitaar, heel aparte stem, Sarah viool. En ook hebben ze nog gespeeld in allerlei andere bandjes, waar ook heerlijke muziek te horen is. En ja, eigenlijk was het een progressief akoestisch trio. En de derde was Chris Tile en die speelde mandoline. En ze kwamen nog een keertje bij elkaar in 2014, want in 2007 ging de groep uit elkaar. Ik ben gek op de muziek, dus ik denk van ja, ik ga ze toch een keertje laten horen met twee van mijn favoriete nummers. De eerste is in samenwerking geschreven met ook een favoriete band van mij, met de zanger van de Jayhawks, Gary Lewis, Jealous of the Moon. En het tweede nummer... Ja, ook zo'n mooie. Die hoorde ik nog een keertje in de Veronica-studio, waar ik een keer te gast was, in 2000. En het was de single die toen net uit was, When You Come Back Down. En daar is eigenlijk de liefde voor Nickel Creek. Want over die band hebben het ontstaan. Nickel Creek dus, in de Spotlight, in Shake, luisteraars. Geniet. MUZIEK

0: In 2003 voor het folkalbum This Side. 2006 beste top 10 country compilation of 2006. En dat was The Reasons Why, the very best. Ze kregen een Grammy Award voor de best bluegrass album Nickel Creek. Dat was hun debuutalbum. Ja, zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Dus ze zijn best wel onderscheiden. En ze hebben opgetreden met Alison Krauss. En ja, dat geeft ook hele mooie concerten. En die zijn ook opgenomen. Die zijn op een DVD of zelfs Blu-ray te beluisteren. En ook op CD. Nickel Creek. Als je denkt van, goh, dat wil ik toch eens een keer uitchecken. Dan kan je dat dus doen. Ze hebben een stuk of 5-6 cd's gemaakt. This Side. En eentje dus met Gary Lewis, wat ik al zei, van de Jayhawks. En dat is ook een prachtig album geworden. En dat is het eerste album, van het eerste nummer wat je hoorde. En dat is het album Why Should the Fire Die? En dat is uit 2005. Hij heeft ook weer een nieuwe, Bruno Mars. En ja, die ging een beetje de soul kant op. Maar wat dit is, nou luister zelf en oordeel zelf. Ik vind het schitterend. Die man is toch wel zeer getalenteerd. Wat een prachtig liedje is dit.
1: Deze plaats is nieuw.

Ja, het regende prijzen bij deze jongens in 2000. En het meisje natuurlijk. Kregen ze de Energy Artist of the Year Award. Ze kregen een Grammy Award.

0: Dit is Shake op Gouwenstad Radio. Shake.
1: Ja, te vinden op zijn nieuwe album, luisteraars, van Bruno Mars. Ja, Silk Sonic is natuurlijk ook een prachtig collectief. En daarop staan ook de mooiste nummers, dus die Bruno Mars. Ja, ik weet nog hoe die begon, solo. Ja, die kan wel wat. We gaan naar de cover, luisteraars. Het tweede vaste onderdeel.

Ja, het volgende nummer is echt een van de oude, kan je zeggen, psychedelische nummers. Die werd in 1968 veel uitgebracht en deze ook. Maar je kan hem de moeder der psychedelische songs misschien wel noemen. In de Ed Sullivan Show was het voor het eerst te horen, dit nummer. En ja, dan weet je denk ik nog niks. Maar het is ook veel gecoverd. Ik ga niks zeggen. In 1981 werd er een cover opgenomen door Joe and Chad in de Blackhearts van dit volgende nummer. En ja, je hoort gelijk welk nummer het is. Maar het blijft toch zo lekker, hè, vind ik. Een van mijn favorieten.

Ja, nummer van Jeff Lynne. Samen met Tom Petty geschreven. Die komt bij Tom Petty thuis langs. Want die had een keyboardje meegenomen. Van een van zijn muzikanten. Daar had hij de spot meegedreven. Die had gezegd van joh, je gaat er niet zo'n keyboardje kopen man. Dat klinkt voor geen meter. Nou had die muzikant gezegd, neem dat keyboardje nou maar eens mee. Nou, dat had hij gedaan. Daar had hij een beetje mee gefreewheeld. Toen kwam Jeff Lynne dus langs. En hij had er wat akkoordjes op. En hij liet dat aan Lynne horen. En die zei, nou leuk, je moet dat akkoord weglaten. En toen begon die Jeff Lynne probeerde het lachen te maken. En dat zei hij door willekeurige zinnen te zingen. Zoals een She's a Good Girl. Staat nog steeds in de tekst uit. Loves her mama. Loves Jesus and America too. Maar hij zegt, ja het refrein, ik kom er niet uit man. En toen zei Lynne tegen Petty, hey joh. Ik weet het refrein. Free Falling. Ga daar maar eens mee aan de gang. Nou, zo is het liedje ontstaan. Ja, sommige liedjes, je weet het niet. En als je dan leest hoe ze ontstaan zijn, dan denk je grappig. Goed, ik was bezig met Nederlandse plaatjes. En waarvan ik dacht van, nou, die moeten toch eens een keer in Shake terechtkomen. Ik heb er nu een stuk of drie gehad. Ik heb er nu voor een wat nieuwere gekozen. En ook wel een leuke vind ik van de Puma's en Snelle. Op jou heb ik gewacht. Lekker, vrolijk. En free for all.

0: Luister je mee? Want dit is Shakes OW de LP.
1: Vlak voordat Joe Walsh bij de Eagles terecht kwam, had hij een live LP gemaakt. En ja, daar deden de Eagles op mee op één nummer. En dat nummer, dat wil ik graag van LP laten horen, luisteraars. Help Me Through the Night. Joe Walsh met de Eagles.

Ja, luisteraars, dat was de LP. En zo zijn we weer aan het einde van dit programma beland. En ik bedank uiteraard aan de overkant weer zeer hartelijk Remco Bologne. We zijn er zondag weer met de Golden Oldies Revival. En volgende week natuurlijk weer iedere maandag tussen 8 en 9 uur met Shake. En de gebruikelijke herhalingen natuurlijk. En de Mixcloud op de social media. We gaan eruit met Bruce Springsteen. Een prachtige live uitvoering ook van het album No Nukes. Live uit de Madison Square Garden. En het werd opgenomen op 21 en 22 september 1979. Het schitterende, ja, een van zijn mooiste nummers. Jungle Land. Bruce, the boss. Take care.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris Debat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Donut.

till April in Paris. Whom can I run to?

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand.